kent A van Tulum Shimmering, Spirit Sun of Ulao Tau. Er staan hier verschillende namen op. Het is niet heel duidelijk wat de titel is van deze plaat, maar dit was in ieder geval kent A, genaamd Ulao Tau, Drone Folk of Phantasmagorical of Free Folk, Ambient toestanden. Zo van die, zo van die genre-omschrijvingen. Dat is het thema van de dag. En, zo zijn outsiders eigenlijk, die helemaal opgaan in hun fantasiewereld. En dat gebeurt er natuurlijk als je een tijdje lang afscheid van de mensheid. En misschien maar goed ook. Want het is niet echt de moeite altijd daarbuiten. Soms is het veel beter om in je eigen verbeelding te vertoeven en dan maar naar buiten te komen met zulke mooie plaatjes. En hopen dat er zo iemand is als Aihire Records, een label, die je fantastisch vindt en met de mensheid wil delen. Aihire Records is ook een beetje de rode draad door de meeste, niet alle, maar de meeste van de platen die we vandaag op jullie hebben afgevuurd hier live van op Radio Centraal tijdens deze 2 uur durende communie. Nog meer vandaan, ik heb de naam even opgezocht. We gaan luisteren naar de wetenschappelijke benaming van een zwaardvis. Dat klopt. Ik heb het hier ergens opstaan. Oh, ik heb het per ongeluk weggedaan. Ja, de computer hier is niet zo heel handig, dus ik moet het met de smartphone doen. Xifidae. Ja, Xifidae met 2 i's en a-e van achter. Pass Hiding Lysique is de plaats. En voilà, dat is hoe dat zwaardvis diep onder de zee muziek zal maken. Op Aihire Records.

De zwaardvis is een geslacht, of is een soort, de enigste soort liever, uit het geslacht van de zwaardvissen. Xiphias of Xiphidae. Denk iets waar veel van ons ons wel in herkennen. Een eensoortig geslacht. Of monotypische familie, zoals hier staat, met een accurate term omschreven. De zwaardvis zwemt in subtropische gebieden, jaagt snel en heeft zijn dader onmiddellijk te pakken met zijn lange zwaardachtige snavel, zeg maar. En zo klinkt ook deze muziek van Xiphidae, a.k.a. Jeffrey, niet Jeffrey Epstein, maar Jeffrey Aston. Niet te verwarren met de duivel himself, die even op deze aarde heeft gedwaald. Jeffrey Aston is ook de man achter het tape-label Housecraft uit Athens, Georgia, maar ook New York. Maar hier horen we hem bezig in zijn solo-project, Xiphidae dus, als eenzame, maar vastberaden zwaardvis. Vastberaden om ons allemaal te verwarren met deze toch wel enigmatische muziek. Nog meer zwaardvis.

De zwaardvis inderdaad zwemt eenzaam door subtropische wateren, maar vindt zijn weg toch wel hier naar Radio Centraal, zo blijkt. De communie van deze woensdag zit er weer bijna op. Er is ons nog een kleine 14, 13-tal minuten. Ze biedt mijn collega Inge Supplie aan, normaal gezien. En zal die de fakkel overnemen en andere collega's na hem voor weer een spitterende woensdagmiddag hier op Radio Centraal. We luisteren nog naar een klein beetje van deze zwaardvismuziek, maar ik ga eindigen met één of twee stukken van een opkomende plaat. Een plaat die staat uitkomen op het label Clankhaven Records van die ene Bonner Kramer, waarmee we ongeveer deze uitzending zijn begonnen. Dat was inderdaad de eerste plaat. De eerste plaat van de dag was Laraji met Bonner Kramer. En nu gaan we luisteren naar Thor Harris en Bonner Kramer. Nu al de mooiste EMI-plaat van het jaar, die misschien bijna gedaan is. Maar kijk, beter laat dan nooit. Dit was het dan voor deze week. Maar zo dadelijk sta ik weer heet en gereed paraat in de lokale Free Clinic. Nog wel een mooie omschrijving. Free Clinic wordt hier omschreven als een laagdrempelige hulpverlening en zorg voor personen met een afhankelijkheidsproblematiek. Dat klinkt als de perfecte omschrijving van mijn werkplaats. Daar aan de kathedraal Wesley Poeslief. U vindt me daar nog heel de dag, helaas, voor een psychologische babbel aan 3 euro per uur, maximum. Of zelfs een glas water van de kraan. En laat u maar volledig gaan. Tot zover. Volgende week terug, tussen 10 en 12 van het Radio Centraal, terug 2 uur lang. Zielszuiverende muziek en meer. Bedankt om te luisteren en tot de volgende week.

0: Dank u wel, Amandul, voor dit rustige intermezzo. We blijven in Duitsland.
1: Ja, jongen.
0: Duitse electropop gaat dat zijn, denk ik. Be a Man, You Frog, van Super Sempf.

0: Als 45 toerenplaatjes.
1: Presentatie door Stefan Schraan.
2: Bladen!
0: Ordehandhaving door de Noormannen.
1: 4 minutes and 50 seconds is the new 4 minutes and 33 seconds.
0: 12 december 2024, vanaf 20 uur, live in het bos. Ankeruij, Antwerpen.

iets later dan voorzien, maar kan de Radio Centrale zonder de gebraden zwaan? Nee, dat kan niet. Daarom, bij deze, de gebraden zwaan zingt zoals nooit...

Een radiocentraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en een streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebraden zwaan zingt.

0: Yes.
1: Mom.

Mmm.

Because seeing the dying,

Thank you.

0: flatulenze solari.
1: Paura.
0: Sacchi di pelle malata.
1: So.

0: Dit is Atelier Centraal.
1: Strange motherfucker.

0: Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve wagenkennissen. Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. Alhoewel, vandaag is het geen lokaal metaal, maar eerder punk uit Merksplas. Met twee leden van de band The Persecutors. Hallo Koben, hallo Leon.
1: Hoi.
0: Alles goed?
1: Tuurlijk.
0: Ça va, ça va. Dat waren al twee nummers van jullie. Burn the Church en Fuck Punk, waarvan die laatste op het laatste album staat. Volume 3.
1: Yes.
0: Dat klopt. Alleen moeilijk is dat niet, want ik zie het hier staan. het is al volume 3. Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen dan?
1: We zijn begonnen. Wanneer zijn we begonnen?
2: In 2023. Ja, 23. Hebben we de band opgericht en ons eerste optreden was in oktober 2024.
0: En toch al aan volume 3 zitten?
1: Ja, maar dat was eigenlijk een grapje.
0: Ah, dat is eigenlijk...
2: Ja, waarom niet?
0: Ah ja, waarom niet?
1: Moet die doen natuurlijk.
0: Het is dat, het is dat. Ja, we gaan veel nummers van jullie horen vandaag, want ja, het is toch gemiddeld een minuut 50 of zo dat ze
1: ja,
0: duren.
1: Ja, dat is punk, hè.
0: Dat is punk, hè, ja. Want het is inderdaad wel vrij, traditionele punk, jaren 70. Allee, zo klinkt ja. Het mij toch eerder.
1: Het is omdat wij eigenlijk allemaal niet zo heel goed zijn in ons instrument. Dus we houden het heel simpel.
0: Dat kan altijd.
2: We worden vooral vergeleken met de Ramones en zo. Gewoon powerchords en gaan, hè.
0: Ja, voilà. Dat zijn eigenlijk de leukste, hè.
1: Ik vind dat ook. Zeker om te spelen.
0: Zeker om te spelen, ja, voilà. Het is Leon, jij hebt je entourage bij. En je entourage zei, je moet vragen achter het eerste nummer van de plaat. Want dat is een goed verhaal.
1: Oké, dus ik kan of jij vertellen?
2: Ja, het begint jij, maar ik zal aanvullen.
1: Oké, dus dat nummer noemt Groen Bier Freestyle met Poelie. En wie is dan Poelie? Dat is eigenlijk onze Merksplasse trots. Een beetje de dorp Zatlab. Mm-hmm. Is dan elke week van donderdag tot zondag een chapeau. Hoe zat dan?
0: En de chapeau, dat is eigenlijk de lokale...
1: Chapeau, dat is ons stamcafé. Dat is eigenlijk het rockcafé van Merksplas.
2: Dat is het beste café van Merksplas.
0: Okay.
2: En
0: omstreken.
1: Ja. En dat was dus op een zatte avond. En dat is dan de naam bier. En het groen voor het bier, dat staat dan voor... een jointje dat we dan toch alles durven smoren. En wij stonden dus buiten en ineens... Beginnen we een beetje te beatboxen en zo. Zeggen, hey Poelie, kom eens freestylen over deze beat. Ja, beat die natuurlijk te freestylen, want ja, veel besef was er niet meer bij die mens. Dus en dan kom je dus op zo'n meesterlijk...

0: welke muziek.
1: Ja, we wisten gelijk, deze moet op het album.
2: Oké, dan gaan we eens even zorgen hoe dat de poelie klinkt. Hè. Hoe zat was die? Nou, die is gewoon altijd zat.
0: Dat is gewoon eens een... Dat is dus een van mijn kenmerken.
1: Wij waren ook al goed zat toen, dus.
2: Ja, ja. Ja, maar ja, dat mag. Misschien je stemkroeg zit. Tuurlijk. Zullen we zorgen hoe dat groen bier freestyle met poelie klinkt? Hier gaan we. Goed gedaan, boys.
0: De freestyle. Je hoorde op rhythmsectie, dat was ik en de drummer. En dan dat mooie geflaat, ik wil zeggen het ritmegitaar.
1: De
0: DAF. De DAF, dat ja. Wordt dus. Ja. En dan het gezang, dat kwam dus van de poelie.
2: En die is mentaal toch in orde? Want...
0: Ja, die is compleet in orde. Dat is zelfs een ingenieur van job.
1: Dat is een heel slimme gast.
0: Die is kei slim, maar gewoon niet als mijn café is.
2: Dus gewoon een zetlap.
0: Ja.
2: Maar ja, dat hoort erbij, hè.
0: Die moeten er ook zijn.
2: Voilà. Je had al gezegd inderdaad dat de Ramones moet ik dat zeggen, een inspiratie diende.
0: Ja.
2: Ja, want ik had ook gevraagd aan Ollen om zo een inspiratienummer door te geven. En dat is Beat on the Bread.
0: Ja.
2: Heb je doorgegeven. En voor wat net per se dat nummer?
1: Dat was een van onze eerste covers ook, omdat wij, dat vonden wij echt bij ons passen. En wij vinden onze nummers ook wel het hardst lijken op Beat on the Bread en de nummers van die plaat. Dus daarmee, dat inspireert ons wel.
0: Dat is ook het eerste nummer dat we ooit live hebben gespeeld.
1: Ja.
2: Op uw eerste optreden.
0: Op ons eerste optreden. Dat was ons eerste nummer.
1: Dat was de opener.
2: Dat was subiet eens over een eerste optreden. Babbelen nadat we even de Ramones hebben opgezet. Beat on the Bread.

0: Dat is hè. Beat on the Bread. Zalig nummer eigenlijk.
1: Kijk hoor.
0: Echt zalig. Dus dat is het eerste nummer dat je ooit live gespeeld hebt.
1: Ja.
0: In de Chapeau dan ook?
2: Ja, of waar? Was in de Chapeau. Dat was het eerste optreden.
0: Alright. En hoe was dat?
2: Dat was ja, geniaal. Hè?
1: Eigenlijk niet zo plezant, hè, want dat was toen dat de Joost daar de micro wat uitzet. Dus je had daar, zo, je had daar een knop voor alle een trick van het podium in de Chapeau.
0: Mm-hmm.
1: En er is zo ene en die... dat is eigenlijk een heel dikke nek. En die had niet verwacht dat er zo'n volk op ons, eerste optreden ging zijn, omdat hij ook een band heeft. En hij was dan zogezegd per ongeluk, maar ja, we weten het allemaal, het is niet per ongeluk, tegen de knop van een trick gaan staan. Dus bij ons eerste nummer was de micro een uitgeval. En niemand kon mijn Beat on the Bread horen zingen. Dat was echt...
0: Alle chance misschien, of nee?
1: Ja, ja wel, alle chance. Bij dat eerste optreden.
0: Dat was gewoon het jaloezie, of wat? Dat
1: ik denk het wel. Je van die mannen.
0: Je moet bands elkaar toch iets gunnen, wat is dat?
1: Ja, ik vind dat ook, maar ja. Niet iedereen snapt dat goed, denk ik.
0: Ja. En was er wat volk?
1: Oh, dat was niet normaal.
2: Dat was stamvol. En buiten ook stamvol.
1: Ja.
0: Kijk goed.
1: Ze moesten nooit straat fietsen.
2: Dat was niet normaal. Het was plezant. Veel volk. Mm-hmm. Allemaal vrienden, familie. En ook niet-vrienden en niet-familie. Die er ook waren, dus...
0: Ja. Want ja, als je zegt, je zit in drie... Allee, eerst op 2024... Gelden ze echt wel jong? Ze waren al 16, 17 jaar. Dan.
1: Ik was... Hoe oud was ik? Ik was denk ik 15.
2: Ja, ik was 17.
1: Ja, jij was juist verjaard.
2: Ja, ik was juist verjaard.
0: Allee, jong.
2: Ja, dus 17 en 16.
0: Toekomst is wel verzekerd, hè?
1: Ja, hopelijk.
0: Ja, maar ja.
1: We doen ons best.
0: Ja, voilà. Meer kunnen niet doen, hè?
1: Ja, mee.
0: Dan zullen we nog eens horen hoe die toekomst eruit ziet met Politician... Speciaal nummer of gewoon keigo? Met een boodschap? Of?
1: We hebben daar wel... Ja, op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: We hebben er al een beetje werking... Ja, een beetje. We hebben al serieus wat werking gestoken.
2: Dat is ook een van onze eerste nummers, hè.
0: Ja. Alright. En niks meer over vertellen, gewoon fuck Politicians.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk vooral zo... Het is zo wat geschreven als... Ja, wat was het nu weer? zo... De politiek en die zegt elke keer wel iets. Maar ja, de oorlog is zo erg, maar dan achter de schermen is het dan toch wel te investeren in wapens.
2: Dat is eigenlijk ja, dat ze het dan niet supporten, maar ze doen het eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja. Elke politiek, hè?
1: Ja.
2: Ja,
0: eigenlijk wel. Hè. Voilà. Goed. Chance dat er een Vlaamse begroting is. Goed.
1: Ja.
0: Hier is de Politician van de Persecutors.

0: Ik wil beginnen met die korte nummers. Dat is oké. Moet jij toch geen sorry zeggen?
1: Dat is ons ding. Nummers, maar
0: dat is allemaal oké. Nee, goed. Want eigenlijk, op zo'n jonge leeftijd een band beginnen, waren jullie dan allemaal ook maten van school en zo ook? Of,
2: ja.
1: Ja, we kennen, ik ken een drummer, dat is mijn neef, dus we kennen elkaar sinds we 0 jaar zijn. Mm-hmm. En dan, wij hebben eigenlijk, in het eerste, ik zat er in het eerste middelbaar, mijn neef ook, en de twee gitaristen zaten in het tweede middelbaar. Zijn wij zo samen naar school binnen fietsen. En dan, hoeveel jaar later, 3 jaar later, hadden wij ineens zoiets van, hey, gaan we geen band starten? Ja, maar wij spelen allemaal geen muziek.
2: We hadden op de bus gewoon, ja. Random, en zei iemand, kom een band starten, en we hadden taken verdeeld en...
1: Allemaal een instrument gekocht.
2: Ja, toen is dat begonnen.
1: Gewoon direct begonnen. Ja. We waren allemaal een week bezig.
0: Hoe gaan we die drummer? Die moest langs te sparen.
1: Ja, ja, maar ik kon er eentje lenen, gelukkig. Van,
0: dus. Alle chance. Want ik had nog een nummer gevraagd voor door te geven. En dan hebben jullie de Clash doorgegeven.
1: Ja, de Clash.
0: Ook een groot voorbeeld.
1: Dat is mijn favoriete punkband ooit. Ik weet niet of dat bij u zo is.
2: Ja, dat is wel een van onze... favoriete bands, waar ik ook een paar nummers van gecoverd doorheen onze optredens.
0: Mm-hmm.
2: Ja, die zijn gewoon fucking goed.
0: Dat is ook zo.
1: Dat is niet normaal.
0: Ik heb die ooit ene keer live gezien.
1: Ja, echt?
0: Maar niet als The Clash.
1: Ja, oei.
0: Dat was toen de live band van de Gorillaz.
1: Ja, echt?
0: Yep.
1: Met Joe Strummer en...
0: Ja. Munge 2. De gitaarpartijen waren van de Gorillaz waren zo'n 2.
1: Ja, dat is wel cool. Maar dat is al geleden dan, want die is afgestoot.
0: 22 jaar geleden?
1: Ah, ja, 20 jaar geleden. Ja. Langer geleden dan ik bestaan.
2: Toen waren wij
0: dat
2: toch niet.
0: Ja, zeven, hè. Dat bestond nog niet.
1: Toen bestond hij nog niet.
0: Ah, hoe zwijgt. Goed, dan gaan we eens even naar de Clash luisteren, want dat mag altijd wel eens. Hè.
1: Tuurlijk.
0: Gewoon klassieker. Even klassieker.

0: Ja, we gaan nog even blijven, hè. Wat denk je daarvan?
1: Fantastisch.
0: Zalig, hè. Nu, ik had nog gezegd, ik had nog een klassieker klaargezet. Anarchy in the UK. En jij zegt, maar ik wil er een keigoed verhaal over.
2: Ja, daar een goed verhaal over, inderdaad. Het was onze tweede optreden. Dat was denk ik 2 weken na ons eerste optreden. Dat was in de Zigzag in Merksplas. Mm-hmm. Ook een tof jeugdhuis.
1: Dat is het jeugdhuis. Dat is het jeugdhuis van Merksplas.
2: Het beste jeugdhuis in omstreken. En we waren aan het optreden en we waren gedaan, maar ze waren aan het roepen voor een pistnummer. Hè. Dus wij speelden een pistnummer, dat ging goed. Dan vroegen ze nog een pistnummer, maar we hadden eigenlijk niks meer. Dus we dachten gewoon, we gaan Anarchy in the UK spelen.
1: Ja, eigenlijk, we wisten eerst niet wat we moesten spelen. En ineens roept onze drummer, ik ga Anarchy in the UK zingen.
2: Ja,
1: zo was, ja. Ja, is goed.
2: Dan ben ik achter de drumstel gekropen en zijn drummer beginnen zingen. En,
1: maar ik kende een tekst niet.
2: Ja. Trok op niveau.
1: Ja, dus wij kennen allemaal, ik kende die baspartij, de gitarist kende die gitaarpartij, hij kende zelfs die drumpartij. Met de drummer wist een tekst totaal niet, dat was gewoon...
0: Alleen, dat is
1: dat freestyle. Anarchy in the UK.
2: Maar het was, het was goed, dat was geen PA, dus...
1: Mensen vonden het plezant.
2: Dus. Dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja, in zo'n jeugdhuis gaat dat allemaal.
1: Ja, daarmee, dat kunnen doen wat je wilt. Je kent toch ideeën.
0: Het is dat. En dat is waarschijnlijk ook goed... Goed in de pintjes en dat ze van die dingen zeggen.
1: Anders treden wij daar niet op.
0: Goed, dan gaan we eens even horen naar de Sex Pistols.
1: Yes.

0: nu wel niet de moeilijkste tekst van heel de wereld.
1: Ja, dat, ik zou ook denken van niet, maar onze drummer die mocht je niet onderschatten.
2: Er moeten wel pintjes in, dus.
1: Ja, dat ook wel.
0: Ça va, ça va. Nu, ik zou lokaal metaal niet zijn als ik even wat promo moet voeren, uiteraard. Mijn excuses, heren.
1: Tuurlijk.
0: En dame. Deze zondag is er een hardcore festivalletje in de Kafka. En ja, hardcore komt ook van de punken, in principe.
1: Ik zou zeggen ja.
0: Ja, allee ja. En het is zelfs 's middags. Begint om 1:30. Allee, de eerste band speelde om 2:00. Maar we gaan even naar de headliner luisteren. En dat is Het Bussa.
1: Oeh, die ken ik niet.
0: Hardcore uit Parijs.
2: Allemaal komen, hè.
0: Met oldschool... Wacht, wat staat er hier? Zware, donkere sound en sterke metallic hardcore invloeden. We zullen zien wat dat is.
1: Dat zal niet Ramones zijn.
0: Dat zal niet Ramones zijn. Dus even horen. Deze is Mass Effect van Het Bussa. Ja,

Voilà, het bus is totaal anders. Dus deze zondag, zondagmiddag, allee, ze spelen rond 7 uur morgenavond, nee, niet morgen, we zeggen nu de zondagavond, in de Kafka Oudaan. Waarom zeg ik dat ook? Omdat de lieve mensen van City, Harbour City Tattoo daar ook flesjes komen zetten. Het zijn twee ketoffe mensen, vooral Nika. Gaat daar hallo tegen zeggen in mijn naam, want die heeft vorige week woensdag mijn 13e van haar gezet. Dus ik weet dat die goed is. Okay. Ik weet dat die goed is. Dus ik had beloofd dat ik haar naam ging zeggen. Dus Nika, doe dat goede zondag. Daar staat ook nog een Antwerpse hardcore bij, en die gaan we ook nog even opzetten. Deze is Wolf Out, met oud leden van 8Ball. Deze is The Storm.

0: Voilà, Wolf Out. Ook deze, hoe noem het? Deze zondag in de...
1: Kafka.
0: Kafka, yes, merci. Ja, ik zie hier wat afgelaten. Dus, goed. Ik kan ook nog één promo maken voor... Ik vind dat niet goed, maar ze hebben mij dat gevraagd ook vanuit de tricks. Zijn jullie wel bekend met Electric Cowboy?
1: Nee.
2: Ik ken die op graspop.
1: Ja, ik ken die wel.
2: Ik ben er geen fan van, hè.
0: Dat is nachtmerriestuff, hè.
1: Ja. Dat is nachtmerriestuff.
0: Goed maar gezegd. Dus die gitarist nu in een andere band. En die staat volgende week in tricks.
1: Ah. Maar zijn die ook zo slecht?
0: We zullen dat eens samen beoordelen.
1: Oké. Okay.
0: Ze noemen in ieder geval al Samurai Pizza Cat.
1: Dat kan al niet goed zijn.
0: Kan al niet goed zijn. En dat nummer heet Pizza Homicide.

0: Nee, dat is niet.
1: Ik denk dat wij vooral nu Pizza Suicide willen spelen.
2: Denk het ook.
1: Goed, dan gaan we eens terug wat over punk babbelen. Hè,
2: het is nodig.
1: Over twee van mijn favoriete punkbands, Belgische punkbands. Vooral omdat ik u er zag binnenkomen met die t-shirt. Maria Iscariot.
2: Dat is ook mijn favoriete Belgische punkband.
1: Die zijn echt zo goed. Hè?
2: Dat is niet normaal.
1: Ik ben dat in een CD-release in Trix geweest. Dat was...
2: Ja, ik heb die hoe lang, 2 weken geleden nog gezien?
0: Ja, op Backyard.
2: Toen heb ik zelf een cola gekregen van die zangeres.
1: Oh.
2: Ja, denk je dat het zat was.
1: Dat is precies zo'n rode lijn bij jullie, zo zat zijn.
2: Ja, we zijn een jonge punkband.
0: Dat is vooral bij de zanger. Alles valt er wel mee.
2: Bij de zanger, je bedoelt bij een bassist?
0: Ja, allebei.
2: Dat is dezelfde.
1: Goed, dan gaan wij eens even Maria Iscariot opzetten. Ik heb hier Dat vind ik lekker klaarstaan.
2: Heel goed.
1: Dat is een goeie kennen. Alright, Dat vind ik lekker, Maria Iscariot.
2: Ik vind het ook.
1: Voilà. Pintjes.

0: stond allemaal wat zacht. Sorry mensen, we willen dat ze biedt wat later zitten. Veel te laat. Nog laderst.
1: Okay. Kan niet te laat zijn.
0: Kan niet te laat zijn. Dus dan gaan we van Maria Iscariot naar mijn favoriete Belgische, Antwerpse ook. Want die zijn van hier allemaal in de stad.
1: Mag ik proberen te raden?
0: Welk?
1: Mag ik raden?
0: Ja, ja, ik heb het er juist gezegd tegen.
1: Is maar het waste?
0: Het is waste. Oh. Ja, ik vind die zo goed. Ja, mensen die vaker luisteren, die zullen dat dan wel bij gehoord zijn, denk ik. Want ik zeg dat wel eens vaker als die ergens staan. Goed. Ik kan dat gewoon opzetten. Denk er daarvan.
2: Goed plan.
0: Goed plan.
1: Niet te veel woorden vuil maken.
0: Niet te veel woorden vuil maken. We gaan allemaal dat hondenhuis zien. Wat denk je daarvan?

0: Voilà, hè. Is toch zalig, hè?
1: Beter wordt het niet.
0: Nou, past op.
1: Ja.
0: Er komen nog nummers van jullie ook nog, hè?
1: Oh, ja, juist.
0: Allee, ja.
1: Dat mag we mogen niet arrogant zijn, hè?
0: Nee, val.
2: Ja, een beetje.
0: Een klein beetje wel, hè?
1: Ja, taak.
0: Want eigenlijk...
1: Moet je ook niet over je heen laten wandelen.
0: Het is dat, hè. Het is dat. Want jullie komen hier natuurlijk ook... Allee, een beetje promo te voeren voor de plaat, maar ook...
1: Tuurlijk.
0: Mensen mogen jullie altijd boeken, hè?
1: Heel graag. Mochten ze... Wat is ons e-mail
2: nu? Altijd een mailtje sturen als je ons wilt boeken. Naar persecutorsofficial@gmail.com.
0: Ja, persecutors met een K, hè?
2: Ja, ja. Persecutors met een K.
1: Persecutors.
2: Je gaat er geen spijt van hebben.
0: Voilà.
2: Ja, dat is het.
0: Vooral in de communieperiode goed op tijd.
1: Ja, wij vragen niet veel. We willen gewoon gratis drinken. En we zetten op onze rider wel altijd 4 pakken sigaretten, maar die krijgen wij toch nooit, dus dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet.
2: Ja, dat staat erop, maar als je het niet geeft, maakt dat niet uit, maar ja.
1: Mag wel.
0: Mag wel. Alright. Nou, we eens even zien wat we hier nog hebben staan. Hè. Het volgende dat ik kan opzetten is Ronker. Dat had jij gevraagd, Ko.
2: Ja, ja, dat is wel keigoed.
1: Hebben we ook mee opgetreden?
2: Ja, op Backyard Festival.
1: 2 weken geleden.
0: 2 weken geleden. En waar was dat?
1: In Merksplas ook.
0: Oké, Merksplas.
1: Eigenlijk een groot, vroeger was het eigenlijk een klein festival, maar dat is in de laatste jaren heel erg gegroeid. Dat was deze jaar Maria Iscariot, Eosin, Waste ook. En dan Ronker. En wie nog?
2: Winelips.
1: Winelips zelfs.
0: En jullie.
2: Ja, en wij. Natuurlijk, ja. Niet vergeten.
1: Beste van al.
0: Voilà. Want ik heb na Ronker gaan we ook nog Eosin. Ik zal ze anders gewoon achter elkaar opzetten.
1: Ja, bekant. Doe maar. Dan hebben we ineens zijn we precies terug op Backyard.
0: Voilà, c'est ça. Even herinneringen ophalen.
1: Ja, ah ja. Van de herinneringen dat er nog zijn. Hè, want...
0: Ja, voilà. Wie weet komt er wat terug als je deze hoort.
1: Hopelijk.
0: Alright. Dan gaan we eerst luisteren naar Respect the Hustle van Ronker en daarna Now It Shows van Eosin. Zouden we beginnen? Want ik moet dat play drukken.

0: Ja, ondanks dat dat keigoed is, gaan we toch Eelzinnen eventjes laten voor wat dat is. Want we willen jullie nog eventjes de tijd geven om afscheid te nemen van mijn lieve luisteraartjes. En dan gaan we nog muziek van jullie opzetten ook nog. Hè.
1: Yes, dankjewel.
2: Ja, om af te sluiten willen we nog ons beste nummer laten horen. Ja. Het derde nummer dat we ooit hebben geschreven.
0: Okay.
2: En we hebben daar zelfs een elektronische versie van gemaakt. Eigenlijk om gewoon iedereen dan naar boerenbals gaat en van die... Echt van die rotmuziek luistert. Ja, ik weet niet of iedereen weet waar ik het over heb. Ik heb het dan over hardstyle en echt gewoon boerenstam, boeren. Ja, boom, boom, boom, boom. Zo in een tent vijf, je snapt wat ik bedoel. Om dat een beetje belachelijk te maken, hebben wij zo'n remix gemaakt van ons beste nummer.
0: Alright, dan gaan we daar eens even luisteren. Herhaal het e-mailadres nog eens waar de mensen jullie kunnen bereiken:
1: Persecutors met een K, official@gmail.com.
0: Voilà. En zijn jullie wel vreed bedankt om naar hier te komen?
2: Ik vond het heel plezant, dus jij bedankt.
1: Ja, merci om ons uit te nodigen.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Bedankt al aan onkels, heb je nog maar.
2: Ja, dat is goed.
0: Goed, dan gaan we eerst luisteren naar de normale versie van Reckless.
2: Ja.
0: En dan daarna de Reckless Rekel Rekel.
2: Ja.
0: En dat is de bonken bonken.
2: Dat is de marginale versie.
0: Alright, is goed. Goed, beste vrienden, lieve vage kennissen, tot volgende week. Bye bye.
2: En geniet nog van jullie avond.
0: Joe.

0: Hallo, hallo.
1: Eind september en deze plaat van Alex Dorothée, Cadence, Cadence, kwam uit in juni 2026 op het Atangana Records.

Een onuitgesproken duo deze, Max en Henri. Henri Deps, de man achter Deps International. En de man Max Severin, de man achter de Vikings de Guadeloupe. Tweemaal muzikanten uit de West Indies, met name Pointe aux Pitres, Guadeloupe. Komt uit een LP uit 1982, Max et Henri. Les plus méchants orchestres de Antilles, volume 2, est un LP, mais deze Guadafrica, moins c'est roi. Les plus méchants orchestres Antilles.

En maar moest je de originele LP niet vinden, je kan het nog altijd vinden op die geweldige Cadence Revolution LP International volume 2 op Strut Records. En Roi d'Afrika Combo en de Moins et Roi Roi. Dit is nog tot 3 uur Soleil Creole van woensdag 30, jawel 30 september. Heilige dag. Mijn verjaardag.

Da, Henri Guédon en LP 10 ans de muziek Caraïbe. En daarvoor l'Egyptie Pétionville de Haïti en Baron, Baron. Diparanda, Diparanda, double R.

Aha, systeem numero 2. En daarvoor was het Mr. Porno, Frankie Van, samen met zijn Doc Porno LP. Souvenir, souvenir. En nog daarvoor Les Ambassadeurs de Haïti en hun LP volume 2, Kina La Canache. Van Ricardo Frank, ooit nog lid van Les Loups Noirs. Voilà, dit was Soleil Creole van woensdag 30 september hier op Radio Centraal. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot volgende week. We gaan eruit met Guaca Music from Zepis. Muziek de Guadeloupe. Pas découragé. Pas décourage. Dit was Soleil Creole. Tot volgende week. Dag. Ah ja, en vergeet zo dadelijk niet te luisteren naar Satan is Real van Bruce. Bruce, dacht ik, ja. Satan is Real.

nzete betelankake ebanga kate likolo yinda esuka suka nkake komi obanga nzete yango monene ya ebale.

Een moderne trap muziek van Tanzania komt uit die heel dubbel LP. Moderne trap vibes from Mombasa en Tanga. Deze Shakila, Saidi en die Blackstar Musical Club. Trap muziek van Tanzania op het Buddha Music label. Dit is Radio Kafar tot 12 uur. Dit komt uit die LP, die Somali Tapes, The Lost Somali Tapes. Katramar en na Dadi.

tweemaal muziek van Mogadishu, tweemaal Somalië. Eerst deze Katgemaar, die Sweet as Broken Dates, dubbel LP, The Last Somalo Tapes. En daarna deze Light and Sound of Mogadishu met de Shariro, de Shariro Band. Voilà, van Somalië naar Egypte. Egyptian Music heet die LP van Solami Gamildi.

En Abdou El Omari komt uit zijn LP The Lost Tape, 1980. Komt uit Casablanca, Marokko. En daarvoor tweemaal Musicians of the Nile. En daartussen in Sulami Gamil komt uit die Egyptian music. Wauw, bouzouki. Bouzouki muziek van Matar Mohamed. Oriental bouzouki music. Tot 12 uur.

Road to Issawarra. Gnawa music from the Fada Trio en the Swami Million. I Got the Blues komt uit die LP Road to Issawarra 2016. En daarvoor Matar Mohamed en zijn LP Oriental Bouzouki Music. We blijven in Marokko met Gnawa music from the Gnawa Electric LP Rabi Haroun en Vibi Cool Jomali. Gnawa from Marokko.

Een dubbele 12 inch is het in feite. Deze Gnawa Electric van Rabbi Haroon. The University of Gnawa van Asma Hamzaoui en de Bna Timbuktu. Die LP Oulat Lakba, die Soudani. Mama, laatste Gnawa voor deze week.

die Belly Dancers Paradise LP van John Vartan en zijn ensemble. Dit was Radio Kafar op Radio Centraal voor deze week. Zo dadelijk nog eentje. Sunday Morning komt uit die Sunday Morning Sessions LP. Dit was Radio Kafar, dat had ik al gezegd. Tot volgende week. Tot Radio Kafar. Tada! Voilà, het beste is voor het leste. Of het leste? Nee, het beste is voor het leste. Tot volgende week. Dag.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal met mezelf en Dirk die nu het raam gaat openzetten. Dirk, doe uw ding. Dirk heeft zuurstof nodig op zondagochtend. En deze kleine studio kan dat bieden indien het raam open staat.
1: Ik heb dat nodig.
0: Ja. Vandaag gaan we het hebben over wat? Over dagen. Dagen. Je hebt maandag, dinsdag, woensdag, donderdag enzovoort. Tot vandaag toe, ja. Tot zondag. En daar zijn altijd wel liedjes over gemaakt.
1: Ja.
0: Ja. En dus
1: veel.
0: Heel veel liedjes. Ja. En wij gaan vandaag ontdekken welke dag het populairst is om over te zingen. Voilà. Dat moet eens gesmeerd worden. Mika moet gesmeerd worden.
1: Mika.
0: Maar er zijn ook wel doden. Ja.
1: Ah, oh ja.
0: Ja, je wist me te vertellen dat er iemand dood was. Wie was
1: ja,
0: het ook
1: ja,
0: alweer?
1: Hier is hem.
0: Ik dacht nog iemand anders ook.
1: Ah, van de Strangers.
0: Ja, hoe heet die? Ik heb het naar iemand doorgestuurd. Maar de laatste levende van de Strangers. Momentje.
1: Ik heb het u gestuurd.
0: Heb je het mij gestuurd?
1: De laatste. Nest.
0: Nee, dat is wat. Dus dan komt het van. Dan komt het toch van nu. Dan moet je het. Zo goed zijn we bezig met ons erfgoed.
1: Ja, hoe noem het hier? Hier is het.
0: John.
1: Ah, de John.
0: De John. Ja, heb mij wel gestuurd.
1: Ja. Noemt hij het John?
0: Ja.
1: Aha.
0: Die waren.
1: Nest.
0: Wie? Nee, Nest. Ik heb dan gereageerd.
1: Ah, John, ja.
0: En dan heb ik gezegd, nee, Nest leeft nog. Nest. Maar Nest is niet de originele, of een van de originele. Nee. Maar een John dus blijkbaar wel.
1: John Meunier.
0: Maar we hebben een probleem. Er zijn besparingen.
1: Ja.
0: We hebben geen geld meer voor het Vlaams erfgoed. Dus zien wij genoodzaakt om ons Antwerps volkslied toch maar...
1: Bij het origineel.
0: Bij het origineel te houden. Ja. Het spijt mij. Het spijt mij, N-VA, maar ja.
1: Is dat?
0: Tu te vois triste. Ja, het is triestig.
1: Trouwens, het Antwerps volkslied is over een week of drie gekozen, hè? Op de grote markt, echt.
0: Ah, ja?
1: Ja. Er waren vijf kandidaten, waaronder Slons. Ja. Maar eerst naar het Frans volkslied.
0: Ja, nee, het Antwerps, maar dan in het Frans. Ja. Ja. Ik bedoel, ja, als ze maar besparen op het erfgoed, dan moeten we dus dit draaien. Hè, want,
1: ja, vanaf nu noemen we dit La Marseillaise.
0: Ja, maar dan... het is ook een beetje spijtig, hè, want... Ja. De Strangers, hè, dus... Ja, dat is... We kunnen nu alleen maar Strangers in the Night spelen. Hè.
1: Of Marina, hebben ze dat niet?
0: Marina. De Strangers hebben Marina gecoverd, hè.
1: Marina.
0: Maria.
1: Misschien.
0: Ja, nee. Inderdaad. Nee, ik heb Marina niet meegenomen. Ja. Ik heb wel Mrs. Miller meegenomen.
1: Mrs. Miller?
0: Ja, voilà. De John is dood. Voilà, en dit is het gepaste eerbetoon aan de John en de Strangers.
1: Okay.
0: In the night. Ja. Tot, en dan gaan we naar de volgende door.
1: Ja.

0: dat we dat niet meer mogen draaien. Want dat is het samenheulen met de vijand.
1: Maar, ja. Filip, opgelet, in Nigeria hebben we ook die strangers. Hè?
0: Ja, dat is waar, heb je ook eens meegenomen. Ja. Ja.
1: Dus daar heb ik wel wat platen van, maar ja, mogen we niet draaien. Hè?
0: Nee.
1: Goed, next.
0: Er was nog een dode, had je gezegd,
1: ja.
0: Mij doorgestuurd.
1: Niet de minste, hè?
0: The Mighty Almighty.
1: Almighty Sparrow.
0: Mighty Sparrow. En jij vroeg mij, heb je Only a Fool?
1: Ja.
0: En ik heb dat niet.
1: Nee? Ook geen versie?
0: Nee. Ik wist ook, Mighty Sparrow, ik wist wel, ik kan dat associëren met Calypso.
1: Ja.
0: Maar Only a Fool, ik zal het even opzetten.
1: Ja. Speciaal voor de Stef.
0: Ja.
1: Die vindt het een geweldig goed nummer.
0: Ja.
1: Normaal had ik het niet meegebracht.
0: Ja. Het was ook een cover, denk ik, dit. Het was niet origineel.
1: Ja, dat weet ik niet. Hij heeft meer covers, hè. 7 Cent meer.
0: Ja.
1: Voor de mensen die Mighty Sparrow niet kennen, dit was zijn grootste hit.
0: Ja, ja. Bij ons. Ja. En overal eigenlijk.
1: Overal. Met Byron Lee.
0: Ja.

0: And everyone know it is strictly rhythm and rhyme. Whether young or old, jump in the line and shake your body in time.
1: Dit is zo wat de stijl dat we verwachten dan.
2: Oh, onder andere.
1: Ja. Maar dat is dan zijn oude werk dan. Hè?
2: Ja. En vertelde dat Only a Fool een cover was, wist ik niet.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel covertjes bij van hem. Ah, ja. Waaronder deze, de volgende.
1: Je bedoelt covers van The Mighty Sparrow?
2: Nee, hij coverde.
1: Ah, ja.
2: Zoals
1: ah, ja.
2: deze.
1: Ah, ja.
2: Van
1: ja.
2: McCoy.
1: Ja. Ja, iedereen heeft zijn fouten gemaakt. Maar dit is toch wel een goeie.
2: Ja?
1: Allee, ik weet dat niet, maar...
2: De Hussel.
1: De Hussel is een goed absoluut. Nummer. Hè. En zingt hem erop?
2: Gewoon beluisteren. Ja. Ik weet het niet voor. Ik heb het beluisterd vanmorgen, maar ik heb het niet onthouden.
1: Normaal gezien is het een instrumentaal, denk ik.
2: Ja.
1: Dus,
2: De Hussel. Ja. Roepen ze af en toe.
1: Ja.
2: Voilà.
1: Van McCoy.
2: Van McCoy.
1: Ja.

0: Ja.
1: Sparrow.
2: Dragon.
1: Ja. Ja.
2: En er staan nog koppertjes op.
1: Ja, ja, ja.
2: Deze van de Van McCoy en ook nog eentje van Sweet Sensation. Sad Sweet Dreamer. Dat hoort, ja.
1: Ja, misschien als ik het ken, als ik het hoor. Nee, ik heb
2: of andersom.
1: Ik heb gewoon gezocht in mijn collectie en ik had daar niet zo heel veel van. Ik heb zo een dubbel CD genaamd Trinidad Calypso,

0: de periode 39-59. Hm. Ja. En toen was er totaal nog geen sprake van de hustle of van disco. Dus dan had je dit soort van muziek.
1: Calypso.
0: Over de Russische satellieten.
1: Ach.
0: Ja, ja, ja. Toen al.
1: Russian satellites.
0: Ja.

0: Een liedje over een hondje in een Russische satelliet.
1: Laika.
0: Oh, ja.
1: Was het Laika?
0: Ja, denk ik. Ja. Laika. Dat is ook een theatergezelschap.
1: Laika?
0: Of ex-theatergezelschap. Mm. Die zo jongere theater doen die. Ja.
1: Hij zong ook over Congo, hè?
0: Ja.
1: Een Congolese man. De Congo Man, The Mighty Sparrow en de Trinidad Heat Wave LP.

0: We hebben elkaar gisteren nog gezien, hè?
1: Ja.
0: Op een of ander bierfeest in Brouwerij de Koning. Ja. Ik weet niet of je daar reclame voor mocht maken, maar het is niet van Brouwerij de Koning. Het is gewoon een Antwerps biervereniging die daar vandaag en gisteren ook een bierfestival heeft. Mm-hmm. Dus je hebt daar een stuk of 25 brouwers die daar hun bier... Waar je dat bier van kunt proeven. Ja. Dus gisteren waren we daar. En dan hadden we het al over de Mighty Sparrow.
1: Ja.
0: En over een John. En ik had het dan over Paulien. En niemand kende Paulien. Paulien is ook iemand die overleden is deze week. Paulien Cornelissen. Dat is een Nederlandse cabaretier. Die dus ook met woord bezig was. Want ze heeft ook wel wat boeken geschreven. En ik heb haar eigenlijk leren kennen door een reeks op Nederland, op NPO 1 of 2, over Japan. En die serie heette Tokidoki. Want zij had ook gestudeerd in Japan. En aangezien zij met woord vooral bezig was, was elke aflevering van die documentaire ging dan over een Japans woord. Die dan ook typisch Japans zijn. En ik vond dat een zeer interessante reeks. Niet alleen omwille van het onderwerp Japan, maar ook de muziek die erin gespeeld werd. Want alle muziek die erin gespeeld werd was dit.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Zo die Nippon Girls toestanden. En dat was echt plezant op de muziek. Maar Paulien Cornelissen is het nu in de jury van de slimste mensen.
1: Ah, die was 50, hè?
0: Ja, ja.
1: En die wou niet cabaretierster genoemd.
0: Nee, cabaretier wou ze.
1: Ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Het was ook op nieuws in België.
1: Ja.
0: Het voordeel aan de slimste mens, als je dat al een leuk programma zou vinden, is dat hij in Nederland zonder flauwe gescripte, flauwe humor is. Dus dat is gewoon, en zonder reclame. Dus als je dus houdt van een stomme quiz zonder reclame, dan kunnen we dus naar de slimste mens kijken. En daar zit zij dus als jury met een... ik vond het al raar, die had altijd zo'n hoofddeksel op. Maar natuurlijk, ze is overleden aan kanker, dus waarschijnlijk had ze ook geen haar meer.
1: Ja.
0: Maar dus deze week overleden Paulien Cornelissen.
1: Is er nog altijd mee Van Rossum in dat panel?
0: Die heeft er ook in gezeten, Maarten van Rossum.
1: Maarten
0: van Rossum. Er zijn toch een aantal zeer interessante Nederlandse figuren die wij eigenlijk in Vlaanderen niet kennen.
1: Maarten van Rossum,

0: Vandaag...
1: Zondag.
2: Is het zondag en morgen maandag. En deze week vandaag dus tussen 12 en 2 alleen maar liedjes over alle weekdagen en weekenddagen. En dit is maandag.
0: Maandag
2: van Daan Broos.
0: Volle maandag?
2: Het zou kunnen, maar het was vorige week was het volle maan, denk ik. Ja, het is begin van de week, klopt, denk ik.
0: Ja. Morgen maandag. Dat is een programma.
2: Ja, maar dat was een programma op zondag.
0: Ja. Zondagavond. I don't like Monday. Bob Geldof.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ja.

0: Ja.
1: De Boomtown.
2: Boomtown Rats.
0: Boomtown Rats. Ja. Ja.
2: Bob Geldof.
0: Ja.
2: De man achter Live Aid.
0: Ja.
2: Oh, dat weet iedereen.
0: Nutteloze
2: informatie.
0: Ja.
2: Hier een versie van een of andere Nollander. Ik heb niet het originele hoesje.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, dat staat dan op het singeltje dat aan het ronddraaien is. En dat is nogal moeilijk om af te lezen dan.
2: Ja, ja, ja. Maar we kennen het, hè, Filip?
0: Ja, zeker. Ja. Calypso?
2: Calypso.
0: Ja, ja, het is dat. Calypso uit Oostende. Ah, ah. Nee, Kortrijk, het is niet waar.
2: Ah.
0: Het is Kortrijk.
2: Kortrijk.
0: Ja.

0: weer een mondag.
1: Ja, ik kon niet kiezen. Ja, dus het zijn alle dagen van de week die hier vermeld worden. Want vandaag gaan we proberen uit te zoeken wat de meest populaire dag is.
2: Dan is
1: wij weten dat al.
2: Ja. Ik heb weinig weekdagen bij.
1: Ja, bij deze heb je al verklapt dat het geen weekdag zal zijn.
2: Ja, misschien wel een ganse week. Ja. Nee. Ik heb niet veel gezocht.
1: Nee, want gisteren had je inderdaad nog niet veel... Dat is een probleem.
2: Ja, zondagochtend, zoals nu.
1: Daniel Boone.
2: Ja. Ieder.

0: Ja, daar gaat onze credibiliteit al vrij snel. Normaal gezien is dit zoiets dat we zo op het einde spelen om iedereen te enerveren. Ja. Beautiful Sunday, Daniel Boone.
1: Ja, ik heb het nog eens moeten opzoeken, het origineel.
0: Ja. En jij speelde een Nederlandstalige versie van een singeltje van, wat was het?
1: De Koord, met Mark Vermeer.
0: Mark Vermeer.
1: En jij bent alles voor mij op zondagochtend.
0: Oké. Okay, ja. En ik had nog een Duitse versie van Hannes Peters. Ja. En dit is een Braziliaanse versie door Angelo Maximo.
1: En hoe klinkt zondagochtend in het Braziliaans? Domingo?
0: Domingo Feliz. Ja, dus een gelukkige zondag.
1: Heb je nog versies hiervan?
0: Maar ik heb dan toch maar besloten om enkel deze twee versies mee te nemen.
1: Ja. Spijtig.
0: Maar er zijn nog liedjes die gaan over zondag en die echt eigenlijk niet oké om dat te spelen. Maar wij mogen dat wel, want we spelen het maar kort. Ja. En er is altijd een reden waarom dat we dat spelen.
1: Ja. Voilà.
0: Ja. Daarmee is de toon gezet voor deze iedere zondagochtend en middag.
1: Ja.

0: Ja, Cindy Umbert.
1: Cindy Umbert.
0: Cindy Umbert.
1: Die hebben ook Paranoid van Black Sabbath.
0: Paranoid en een nummerje van... hoe heet het? John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Ah ja.
0: Die zo een,
1: Grease?
0: Het is niet Grease, het is een andere film.
1: Ah ja.
0: Maar... als we dan toch heel laag moeten gaan...
1: Ja, ik denk dat ik het al weet.
0: Dan moet het laag.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we hopelijk naar boven?
1: Nog niet.
0: Nog niet.

0: Ja, het heeft iets langer geduurd, dit nummer, dan normaal. Maar Dirk heeft mij dus een plaat gegeven.
1: Kent ze, je kent ze.
0: Welk nummer is het?
1: Twee.
0: Dat is...
1: Every day is like Sunday.
0: Ja, maar het probleem is dat het weer zo'n witte vinylplaat is met splatters.
1: Ja, ja.
0: En dat is altijd lastig om dat juist te zetten.
1: Mexicaanse vlag. Philippe is trouwens Institute of Mexico. Ja. En die waren, die hebben samen met, noemen ze dat?
0: De Meridian Brothers.
1: De Meridian Brothers.
0: Ja, klopt. De laatste nieuwe van de Meridian Brothers is samen met de Mexican. Ja.
1: Ik denk niet dat ik voor u hoger ga. Kwalitatief, hè. Want ik zeg geen fan van de originele.
0: Excuseer.
1: De Smith.
0: Ah ja, Smith. Ach, verschrikkelijk. De Smith.
1: De Smith.
0: Ja, vleesloos.
1: Ja, every day is like Sunday.
0: Ja.
1: In Spaans.
0: Ja. Vleeselijk.

0: Ja, we kunnen het wel verklappen. Hè?
1: Ja?
0: Dat denk ik zondag de meest populaire dag is om over te zingen.
1: Ik heb het al verklapt.
0: Ik was niet aan het opletten.
1: Ah, jawel, jawel, dat is tekst. Zoek naar.
0: Ja.
1: Jij vond het vreselijk?
0: Ja. Of zoals hij zelf zou zeggen, vleeslijk.
1: Vleeslijk.
0: Hij houdt niet van vleeslijken. Of enfin, toch niet om op te eten.
1: Nee, ik vind het keineuk.
0: Ik ga terug naar maandag. Maandag, je hebt nog wel...
1: Ja, ik heb ook nog één maandag.
0: Ja,
1: ik was hem vergeten, ja.
0: Ja,
1: en niet de minste.
0: Nochtans belangrijk, hè? Want dat is de eerste werkdag. Niet meer voor u.
1: Nee.
0: Hè? Maar wel voor andere mensen.
1: Ja.
0: Die misschien luisteren. Hè? Of, die... Ja. Je weet het niet, hè.
1: Ja.
0: Ik heb ook... Ik ben op zoek naar een nummertje van Claude François.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb dat gevonden in Finland. In Finland. De vergoeding om het te versturen is nogal hoog. Voor die prijs kan ik gewoon met de fiets naar Finland gaan, denk ik. Er zijn nog onderhandelingen bezig. En tot dan moeten we het stellen met deze Le Lundi au Soleil van Claude François.

0: Kenzo Saiki. Dat is een Japanner die een cd'tje heeft uitgebracht met allemaal covertjes van Keynes Boer. Mm. En dan uiteindelijk is er nog een cd'tje uitgekomen in een doosje camembert.
1: Camembert.
0: Ah, het lijkt camembert, maar het is een doosje. Mm. En in dat doosje zit een cd'tje. Ja. En dat cd'tje heet Camembert et Sushi. Dus dat zijn allemaal Japanse artiesten die Franse covertjes doen, zoals deze Lundi au Soleil.
2: Lundi. Huh? In het Japan. Lundi.
0: Inderdaad. Lundi. Ja, maar ik weet het niet of dat zo is. Je hebt de Godfather.
2: De Godfather,
0: Of Soul. Of
2: Godfather of Funk. Of
0: Everything. Ja. Bij. Als fan van Brown, James, heb jij alles bij? Je hebt alles niet bij, maar je hebt alles. Veel. Je hebt alles van James Brown van in je collectie.
2: Ja. Van voor de, hoe noemt hij een boxfilm? Rocky.
0: Rocky.
2: Ja.
0: Ja. Maar welke Rocky was het? 1, 2?
2: Vanaf dan.
0: Ah ja. Was het dan vanaf 1 dat hem er? Living in America. Was dat dan niet?
2: Zoiets.
0: Ja, dat was verschrikkelijk.
2: Dat was het gedaan.
0: Ja.
2: Over en out. Het uit. En dan is hem overleden in 2007. Toen zat ik in Caracas. Venezuela, op een appartementje op het 17e verdiep of zo. En toen vermelden ze het op het nieuws.
0: Ja.
2: Overleden van Mr. James.
0: Ik kan me dat niet meer herinneren. Wanneer?
2: 2007. Of 2006.
0: Ja.
2: Ja,
0: ik kan me dat, me dat echt niet meer herinneren.
2: Ja, ik wel. Ja, ik herinner me nou als de dag van
0: gisteren. En was dat juni, zeg je?
2: Nee, ik was in Venezuela tijdens kerst en nieuwjaar, denk ik.
0: Ah, ja.
2: Ik kan het opzoeken.
0: Ik weet niet waarom dat niet bijgebleven is.
2: Nee. Ja, bij mij wel.
0: Maar heeft die man iets gezongen over maandag?
2: Stormy Monday.
0: Ah, ja, maar Stormy. Dat is een klassieker, hè?
2: Ja. Oei, hier redden we.
0: Ja, dat is een klassieker, hè? Stormy Monday, dat is zo'n jazzklassieker, denk ik.
2: Ja, ik weet dat Stormy Monday een Belgisch groepje was destijds.
0: Ik heb denk ik ook een Stormy Monday bij. Ah, ja. Ja, van Marlena Shaw.
2: Ah, ah, okay.

0: Ah ja, ja, oké. Ja, er is een klein accident gebeurd. En daarom dat ik nu door een andere micro spreek. En dan klinkt dat helemaal anders en moet dat ook helemaal afgereeld worden. Maar dus, een klein accidentje. Ah, wacht. Ja, ik moet u nog opzetten. Ja. Ineens viel de micro naar beneden. Het statief, de knopje is afgebroken.
1: Brak af, ja.
0: Gelukkig is Koen hier en die gaat dat hier repareren. Maar, heb jij gedacht aan andere dingen van maandag?
1: Nee, Stormy Monday is mijn laatste maandag, Filip.
0: Nochtans, een heel bekend nummer over maandag is er geweest, hè?
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Het staat al op, het is wel in een andere versie, maar ik denk wel dat je het gaat, subiek gaat.
1: Maar jij klinkt wel raar, hè?
0: Ja.
2: Hol.
0: Hol. Ja, ik kan er ook niet aan doen. Het is,
2: stonden de knoppen juist?
0: De knoppen staan juist, ik heb zelfs wat meer bas gegeven en zo. Maar het gaat beteren, er komt tape aan.
1: Ja.
0: En als tape eraan komt, dan...
1: En een dingetje.
0: Ja. Ja, dus we gaan u direct meehelpen, Koen, om dat te ondersteunen. In ieder geval, het is een blauwe.
1: Bloem.

0: Ja, dat is een raar zicht, hè, Filip?
1: Ja, maar ik denk dat ik, als ik iets dichter tegen de micro zit...
2: Maar ik weet niet... Ah, maar...
0: ah draait hem zo.
2: Ja, die moet zo. Ja. Wacht zo.
0: Ja.
2: Zo. Ah, ja, ja.
0: Okay. Veel beter.
2: Dus die stond eigenlijk gewoon verkeerd.
0: Ah. Klinkt zo warm.
2: Ja, klinkt ineens veel warmer. Maar, het is al in. Nee, nee, nee. Okay. New Order.
0: Ja.
2: Het doet ermee aan denken. Steve Reich is gisteren 90 geworden.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: En ik, hè?
2: Ja, nee, ik weet ook niet waarom dat ermee aan doet denken. Maar in ieder geval, de derde leeftijd heeft hij nu echt bereikt. Hè?
0: Ja, als ik dat zo beluister, dan denk ik me eerder op Moments in Love van Art of Noise, hetgeen dat je nu opgezet hebt, in plaats van de
2: boom. Ah, ja, ja, ja. Ja. Maar ik wou even zeggen dat nu dat de derde leeftijd bereikt heeft, kunnen we misschien spreken over de Third Reich.
0: Ja, even nog tot kwart voor je.
2: Een flauwe mop, een flauwe moordspeling. Dit terzijde gaan we over naar
0: Hel.
2: Hel. En dat is welke dag van de week?
0: Beide. Een vrijdag, zaterdag en zondag. 3 dagen.
2: Dat zijn 3. Ja, dat is voor de prijs, het verlengd weekend.
0: Ja, ja. Ja. Maar even, want het is bijna 12:15.
2: Ah ja, en dan gaan we het hebben over de aankoop van de week.
0: Ja, ja. Even een korte weekend. Een kort weekend met Teufelswerk.
2: Teufelswerk, ja.
0: Dat ga jij wel goed vinden, denk ik.
2: Ja, het lijkt zo wat op het Third Reich. Ja.

0: Ja, oké.
1: Okay. Ah, amai, zo warm.
0: Ja, ik moet nu terug een beetje normaal zitten. Ja, het statief heeft het begeven, de aansluiting. En nu heb ik een andere micro moeten nemen en nu klink ik veel warmer.
1: Het is hier ook warm.
0: Het is hier ook warm. Maar ik moet hier nog wat van alles bij regelen dan, maar oké, okay, ça va.
1: Ik zou zeggen, Fred.
0: Het is kwart voor.
1: Fred, klinkt het goed?
0: Maar het komt in orde, Fred. ze zijn ermee bezig. Koen heeft ondertussen al
1: eerste hulp
0: aangeboden. En morgen gaat hij samen met Jan dat bekijken. Ja. Het is kwart voor gepasseerd. Goh. De aankoop van de week is dan aan de beurt, zeker?
1: Ah ja, dus juist. Ja. Ik ken hem.
0: Ja, je kent hem zelfs. Hè. Mijn aankoop van de week. Oei, en die komt dan weer heel uit door. Voilà. Ik heb hem gekocht. We hadden het over deze plaat toen Sly overleden is.
1: Ja, Sly. Of Robbie.
0: Of is Robbie. Wie is er laatst overleden?
1: Ik denk Robbie.
0: Robbie. Dan had jij deze meegenomen en ik kende hem niet.
1: Oh?
0: Nee, ik kende hem niet.
1: The Language Barrier.
0: Language Barrier van Sly en Robbie uit een vrij late periode zeker.
1: Hè? Ja.
0: 85. Ja. En ik kende het niet. En je had de plaat en je gaf me de plaat. En toen zag ik dat dit nummer erop stond. En als liefhebber van Miles Davis dacht ik van ja, is het dan Black Satin van Miles Davis? En inderdaad, dit is Black Satin van Miles Davis. En dus ik dacht van ja, dat vind ik goed. En als fan van Miles moet ik dat dus ook hebben. Ja. En op zich, dat is ook een heel goede plaat, hè? Sly and Robbie, Language Barrier. Ja. Ik heb die gevonden toen ik op reis ging naar Indonesië. Hebben we een eerste tussenstop gemaakt van één dag in Rotterdam. Ah, ja. En in Rotterdam heb je een tweedehands platenwinkel genaamd De Plaatboef.
1: Boef.
0: De Plaatboef. Ja. En daar heb ik deze Language Barrier van Sly and Robbie aangekocht.
1: Ja. Goed.
0: Aankoop van de week.

0: Ja, ik moet nog even wennen aan het juiste schuifje. Er zijn heel wat bekende mensen die er al hebben meegewerkt. Ja. Geproduced door Bill Laswell.
1: Ja.
0: Maar ook Wally Badarou doet er aan mee. Herbie Hancock.
1: Herbie Hancock, ja.
0: Bernie Worrell.
1: Bernie Worrell.
0: Ja, Manu Dibango speelt ook mee op een van de nummers.
1: Ja.
0: Afrika Bambaata.
1: Ja.
0: Bernard Fowler. Dus ja. Doggy Fresh, dat zijn toch allemaal vrij grote namen. En iemand wist me te zeggen dat Bob Dylan mondharmonica speelt.
1: En klopt dat?
0: Ja, ja het klopt. Ah, okay. Ik ben blij dat hij mondharmonica speelt, heb ik gezegd. En dat hij niet meezingt. Ja.
1: Dit is een instrumentaal.
0: Dus. Ja. Dus een toffe plaat voor heel weinig geld gekocht bij de plaatboef.
1: Ja, hetgeen dat jij nu draait, is volgens mij op de LP volledig anders.
0: Ja?
1: Ik denk het wel.
0: Oh, dat denk ik niet.
1: Is dit de language barrier? Make a move?
0: Nee, dit is Miles Black Set.
1: Ah, ja.
0: Make a move is het eerste nummer.
1: Ja.
0: En ik denk... Nee, het is Bass and Trouble. Ik denk dat daar Manu Dibango op meespeelt.
1: Ah.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, de language barrier van... Sly & Robbie.
0: Ja.
1: De zwarte LP.
0: Ja.
1: Zwarte LP. Ik heb... sorry.
0: Ja, nee. Je hebt
1: het is
0: ook...
1: nog niet gedaan, hè?
0: Nee, maar ja, dat is niet... Maar het zijn ook allemaal heel lange nummers. En we hebben heel veel weekend- en weekdagen nog te gaan. Voor het moment hebben we alleen nog maar maandag gehad.
1: Ja.
0: En zaterdag en zondag. En er was ook iemand die alle dagen had. Maar...
1: Zondagochtend, zondagavond.
0: Ja, we hebben nog niet echt de dinsdag, de woensdag, de donderdag en de vrijdag gehad.
1: Nee. Wit een donderdag, heb je dat?
0: Nee.
1: Dat is spijtig.
0: Ja. Heb jij hem bij?
1: Ik weet het niet goed. Ik heb een gekleurde donderdag bij.
0: Ah ja. Ja.
1: Misschien een wit.
0: Ja.
1: Eerst mijn aankoop, hè?
0: Ja, uw aankoop van de week.
1: Komt uit Marokko, Filip. Casablanca is een... komt alweer van een tape... die gedigitaliseerd is en daarna op vinyl is gepest van, hoe noemt hem? Abdou El Oumari. Mm-hmm. Op Born Bad Records. En, dit is weer zo'n soort van LP met synthesizers. En, zoals velen worden uitgebracht de laatste jaren.
0: Ja.
1: Ik vind dit een heel goede LP op Born Bad. 2025, elektronische muziek uit Noord-Afrika.
0: En er staat op Lost Tape 1980. Wil dat zeggen dat de muziek uit 1980 is?
1: Of? Ik denk het. Het is in ieder geval Sahrawi muziek. Nummer noemde ook zo Anna Sahrawi.
0: Okay.
1: Dus, komt uit die LP, een jaar oud. Abdou El Oumari. Sluister.

0: Zo wat een trend, hè, Philippe. De laatste jaren komen er veel LP's uit met dit soort muziek. Dat gedigitaliseerd wordt of op vinyl geperst. Allemaal komen er van cassettes. Ja. Ik heb die trouwens gevonden tijdens mijn vakantie in Bretagne. In een van de weinige platenwinkeltjes die open waren. Ik heb er een stuk of 7 bezocht, waaronder 5 op verlof of wegenwerken gesloten zijn.
1: Of ze zagen u aankomen.
0: Ja, en zouden niks verdienen aan mij.
1: Ja.
0: Nee, dus Abdou El Omari.
1: Ja,
0: en, makkelijk te vinden.
1: En hoe noemde je de muziek?
0: Sahrawi.
1: Sahrawi is een
0: Sahara.
1: Hè? Ah ja, dus gewoon. Dus, het heeft gewoon te maken met muziek uit de Sahara.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Dat is Noord-Afrika. Hè?
1: Ik heb een kriebel in de keel, maar goed.
0: Ja, klinkt een beetje stuntelig.
1: Ja?
0: Nee.
1: Dat komen nu halen.
0: ik moet eten, Philippe. Ik moet eten.
1: Ja, je moet eten. Dat is uw wekker die zegt, ga eten. Ja. De cover van de week. Ik heb dan maar gekeken in mijn lijst die ik vandaag bij heb met dagen van de week. En ik kom bij zaterdag terecht.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat ik het ooit al heb gespeeld, maar dat kan geen kwaad. Het blijft een goed nummer van The Cure.
0: Aha.
1: 10:15 Saturday Night. U bekend?
0: Nog niet.
1: Nee?
0: Ah. Van The Cure ook niet. Ah, jawel.
1: Ja.

0: Nu hoor ik niks niet meer.
1: Nee.
0: Is gedaan.
1: Ah, het is gedaan. Ah. Zo eindigt dat nummer.
0: Je doet het expres, hè?
1: Nee. De Cure.
0: Robert Smith.
1: Ja, Robert Smith.
0: Smith.
1: De betere Smith dan de vorige Smith.
0: Smith. Morrissey.
1: Ja, dus ja. Hier wel ja. Paardenworst op de Lokerse feesten, wanneer die mochten spelen. De Cure. Ja. Maar dan in het Duits. 10:15, Saturday ja. Night.
0: We zijn begonnen met, hoe noemt hem? Mighty Sparrow en Byron Lee.
1: Ik Saturday Night doet me eraan denken. Heb je niks van Herman Brood bij?
0: Nee. Ik heb zelfs geen pistolets bij.
1: Ah ja, dat is waar. Ja,
0: enkel een energiereepje en een banaan, want ik had het
1: niet. Dieet?
0: Nee, niet dieet. Ik voelde me een beetje zwak worden. Ik moet energie hebben.
1: Dus ja, nee, ik weet wel wie er wel brood bij heeft. Die zit hiernaast.
0: Koenbrood.
1: Ja, geen Herman, maar Koen heeft brood. Wit brood.
0: Wit brood.
1: Ja. Ik had gewoon pistoletjes. Ja. Keizerbroodjes.
0: Wel, ik ben vanmorgen naar een bakker geweest voor 3 boterpistoletjes en 3 peper en zout. En die jonge man die gaf mij maar 3 botertjes en 1 peper en zout. Dus 2 tekort.
1: Waar vinden nog een goede bakker?
0: Ja. Herman Brood. Nee.
1: Dat zou het wel zijn, hè? Een bakker die heet Herman. Herman Brood.
0: Ja. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat was een beenhouwer. De vegetarische beenhouwer.
1: Ja,
0: dat bestaat ook.
1: Je kunt semelen.
0: We zijn eens begonnen met Mighty Sparrow en Byron Lee.
1: Ja, ah ja, ja. En uw cover is...
0: Byron Lee.
1: Byron Lee.
0: Ja. Deze van... De Shadow zeker, hè?
1: Apache.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ook gecoverd door de Bongo's. De
0: Bongo Band.
1: De Michael Viner's Bongo Band. Ja.
0: Ja.
1: En dan gesampled en zo.
0: Ja. Grandmaster Flash.
1: Ja.

0: Wat is het probleem, Dirk?
1: Ja, god, doe me toch even.
0: Ik heb opgezocht naar andere weekdagen. Mm-hmm. En dinsdag viel niet mee. Hè. Je hebt uiteraard deze Ruby Tuesday.
1: Ja.
0: Maar woensdag is nog erger, hè.
1: Mercredi.
0: Ja, niemand vindt het interessant om over een woensdag te zingen. Ja, ik heb wel iemand gevonden, ja. Hè, straks gaan we hem horen, maar het is niet evident. Maar waarom zouden ook over een woensdag zingen? Het is maar een halve dag.
1: Halve dag, waarom?
0: Ja, voor kinderen die naar school gaan. Hè, zo. Oh, ja, ja. En voor de ouders die dan op die kinderen moeten letten. Die pakken dan ook maar een halve dag.
1: Weet je, ik plak normaal van die stickertjes op mijn platen of cd's.
0: Ja, en het nummertje.
1: En het nummertje, dat ik snel kan handelen.
0: Ja.
1: En bij sommigen heb ik het niet gedaan. En dus moet ik echt kijken van achter op de hoes.
0: Ja.
1: Wat zoek ik hier? Maar dit vind ik heel spijtig. Want daar had ik een hele speciale bij.
0: Ja, je hebt ook een versie van Ruby Tuesday.
1: Ik zeg niks. Volgende week ga ik het meebrengen.
0: Ah, ja, als cover van de week dan.
1: Dat zou kunnen. Ruby Tuesday, niet vergeten, Filip.
0: Jij niet vergeten. Ik heb het niet vergeten.
1: Doe er mij aan denken.
0: Ja.
1: Ook voor de Stef.
0: Speciaal
1: voor de Stef.
0: Okay.
1: Oh, dit is echt zo spijtig. Dit vind ik echt een gemiste kans.
0: Ja, ja. Ja, stelt u volgende week nog eens
1: zondagochtend.
0: Onder uw neus.
1: Zondagochtend dan. Dat ik het kan meepakken.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: N'oublie pas.
0: Nee, inderdaad. Mingu. Dat was de zangeres die dit zong in het Duits. Ja. Maar de titel vond ze wel moeilijk om te vertalen. Vandaar dat ze het bij Goodbye Ruby Tuesday houdt.
1: Ja. Ja. Vandaag is de dag van de Calypso, hè, Filip?
0: Kijk
1: eens wie ik bij heb.
0: Deze week, Harry.
1: Belafonte.
0: Ja.
1: Hè, en is ook een de king of the Calypso. Hè?
0: Dat wordt dan zo gezegd. Hè?
1: Ja. Heeft ook over een zaterdag. Hij is onderweg. Ik heb geen dinsdag bij. Ja? Ik heb geen woensdag. Ik heb alleen een donderdag bij.
0: Een donderdag?
1: Ja, een gekleurde. Ja,
0: wel, natuurlijk, ik ben een fan van iets totaal anders. Karl-Heinz Stockhausen. En die man heeft een cyclus geschreven, genaamd Licht. En dat is een opera. En dat duurt, ik denk... Uren.
1: Ja, in een helikopter.
0: De helikoptersuite zit erbij. Ja. En dat zijn de 7 dagen van de week. Dus ik zou perfect voor elke dag minstens 3 uur muziek kunnen brengen. En dat is allemaal van Stockhausen, die dus voor de dagen van de week dus een stuk geschreven heeft en in een cyclus genaamd Licht. En ja, dan had het simpel geweest. Alleen is het dan moeilijk om... de dinsdag of de maandag eruit te halen.
1: Maar kortom, Filip, die 7 dagen in de week, dat is een nummertje van D.C. Lewis. Je hebt het over laatst nog gespeeld, dacht ik.
0: D.C. Lewis, mijn gebed.
1: Mijn gebed, 7 dagen van de week.
0: Ja.
1: Dus dat had ze kort.
0: Denk, wat heb ik nog van D.C. Lewis? Want
1: dit is mijn orgel, dit is mijn kerk.
0: Dat is mijn gebed. Hè.
1: En het kaartspel? Nee, dat is van Gerard de Vries.
0: Ik ben aan het denken, wat heb ik nog van D.C. Lewis? Of alleen dat?
1: Alleen dat.
0: Moet het eens opzoeken.
1: Ja.
0: En jij hebt van D.C. Lewis...
1: Het singeltje heb ik, ja.
0: Ah, nee, een dag.
1: Nee, niks. Ik heb niks van hem. Ja, maar ik heb het singeltje, 7 dagen. Niet zemelen.
0: Nee, niet zemelen.
1: Oké, Calypso. Van Harry Belafonte.
0: Harry Belafonte.
1: Ja.
0: En over welke dag?
1: Zaterdag. Ik heb alleen nog zaterdag en zondag. En een gekleurde donderdag.
0: Ja.
1: En misschien nog een vrijdag.
0: Een
1: Black Friday.
0: Ja. Wanneer is Black Friday? Dat is na de solden, hè?
1: Nee? Dat weet ik niet.

0: Ja. Ja, ik heb altijd een vertraging met de verkeerde schuif. Maar goed, weet je wie het is?
1: Nee.
0: Je moet het weten. Ik bedoel, als je het weet, dan zeg je van, ah ja, het is nog een hele jonge zanger.
2: Helaas alleen maar in mijn dromen.
0: Nee, het is Wiltura.
1: Ah,
0: Wiltura.
1: Ja. Tijd van toen.
0: Ja, ja, ja. Maar het is een niet bekend nummer van Wiltura.
1: Wiltura, ja, ja.
0: Elke zaterdag.
1: Elke.
0: Ja.
1: Dus de dochter. Elke.
0: Dus dochter?
1: Van Christel.
0: Ah ja. ik zie de link niet. Maar...
1: Nee. Elke zaterdag.
0: Ah ja.
1: Ik ben er niet bij, Filip, want ik had dit meegebracht omdat ik wist dat de plaat van de week, aanschaf van de week, Sly & Robbie was.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik had hem qua Sly & Robbie meebrengen, dan zijn we met twee.
0: Ja.
1: Jij Sly en ik Robbie.
0: Sly & Robbie met Dubmatics.
1: Dubmatics, ja. En het nummer heet, wacht even, hè, Boeroe Saturday.
0: Dub. Ik heb uiteraard ook wel wat dagen van de week die dan inderdaad instrumentaal zijn. Maar ja, dan kunnen de mensen wijsmaken wat je wilt. Hè. Dit is een liedje dat gaat over woensdag, maar...
1: Ah, ja. De hoes ligt niet, hè?
0: De hoes ligt niet. Ja.
1: De Sly & Robbie meet Dubmatics. En dat is Dubmatics.
0: Ja.
1: In de Sly.
0: Ja.

0: Sly en Robbie. En The Matics met Borrow Saturday.
1: Ja, dat is denk de eerste keer dat ik die plaat opleg.
0: Ja. En zit u aan tafel? Dan wensen we u smakelijk eten. En wie er ook aan tafel zit, dat zijn de Undertones.
1: Ah, en Virgil hebben, Sharky. Ja,
0: en die hebben allebei een bavetje aan en eten kreeft.
1: Ah.
0: De Undertones.
1: De Undertones.
0: Hypnotized. En daarop staat Wednesday Week.
1: Amai, ja. Dat is vroeg.
0: Dus ik heb, dat is het enige nummer over woensdag dat ik heb gevonden in de collectie.
1: Ik zal eens kijken, ik heb er twee denk ik, maar ik heb ze niet mee.
0: Ja, dan zijn we hier niks mee.
1: Niks mee.

0: heb ook niet gezegd dat dat goed was, hè. Maar daarom, allee, ja, je neemt dat dan mee. En je denkt van, maar heb die echt zo'n slechte muziek gemaakt? Ja, Undertones, dat was toch goed? Nee, maar nee, het slechtste wat ze gemaakt hebben, ging dan over woensdag. Ja. Dus dat wil al veel zeggen. En daarom dat er heel weinig liedjes gemaakt zijn over een woensdag.
1: Ja.
0: Een donderdag...
1: Ah...
0: Dat is al iets beter.
1: De witte donderdag?
0: Nee, het is een rendezvous jeudi. Door Legam.
1: Ja, oké.
0: Jeudi.

0: Rendezvous jeudi van Legam. Mm-hmm. En je hebt toch ook iets met donderdag gevonden?
1: Ja, ja. Ik heb ook ik heb gelijk. Ik heb twee dingen over woensdag. En één zijn de Staple Singers. Die hebben een nummer, maar ik had geen goesting om te gaan zoeken. En de Wooden Tops, die hebben ook iets met Wednesday en Tuesday.
0: Ik heb inderdaad ook wel wat zwaarder werk thuis laten liggen. Zoals ik al zei, Stockhausen, gemakkelijk om mee te nemen, maar daar ben je uren zoet mee. En inderdaad, ik heb de kortere dingen meegenomen die ik iets gemakkelijker kon meepakken. Niet aan mij dat... veel werk meebrengt, want uiteindelijk is het gewoon maar een tabletje dat ik bij heb, maar...
1: Bij mij is dat moeilijker.
0: Ja, ja. Bij u is dat moeilijker.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb donderdag bij. Niet de witte, maar de zwarte.
0: Ja, het is Soukous.
1: Soukous, ja. En het is spijtig. Van de vele platen zijn minder kwaliteit.
0: Ja, het is een slechte opnamekwaliteit. Het is ook serieus wat krassen in en zo.
1: Ja. Pepe Calais, come on.
0: Ja.
1: Laat hem gaan.
0: Ja.
1: Ons een dik zak.
0: En dit is Zairese, Congolese muziek, zonder reclame tussen, dus dit is dus niet uw zondagochtend, maar wel uw zondagmiddag. Hè. Ja. Want anders hoor je zo YouTube-reclame. Dus,
1: Le fenomenal, Pepe Calais.
0: Le fenomenal.
1: Fenomenal.

0: Spijtig, hè?
1: Ja, het is spijt, als de krak het overneemt, ja. Dan, allee, ja, er is niks mis mee dat er zo een beetje gekraak en zo is, maar als het echt zo is, dan, ja. Dan ja.
2: We moeten maar ook eens zien, ik heb zo'n een friteus, hè, waar ik mijn platen in kan wassen.
1: Een wasmachine.
2: Een droogkast is kapot, hè?
1: Ja, de droogkast is kapot, heb je net verteld. Maar die staat in de badkamer.
2: Ja, de badkamer. Klopt.
1: En dit uw wasmachine van de platen zal in de...
2: Kitchenet.
1: In de kitchenet?
2: Daarboven, we hebben een dakterrasje. Daar is een kleine kitchenet met een koelkastje en een tv'tje. En mijn fiets staat er ook, mijn home trainer.
1: Ah ja, ik wou zeggen, dan moet je die eenmaal naar boven sleuren als je thuis komt. Maar
2: Nee. En daar heb ik, een friteuske. Okay. En daar was ik mijn platen alles in. Raar, hè?
1: Ja.
2: Pepe Calé, le fenomenal.
1: Ja, spijtig. We gaan niet horen dat er nu de kwaliteit beter is.
2: Nee, het is... Ja, dan pakken we andere soukous, hè. We hebben nog soukous.
1: Het is een spijtige zaak. We gaan naar Jamaica. Naar een vrijdagavond. Een vrijdag

0: Well, dan begint dat opnieuw, hè?
1: Ja, in dub.
0: Friday evening.
1: Ik heb Friday night jamboree. Ja, ook op Trojan.
0: Het is heel raar dat dat zo. Het wordt dan bijna 2 uur en dan neemt Jamaica over.
1: Ja. Ja?
0: Radio Jamaica.
1: Jamaica. Wie zingt dat weer? Jamaica? Ah ja, ik weet al wie. Ja. Enfin, ja. Die zegt niet Jamaica. Jamaica. Nee. Goed.

0: Reggae blijven tot 2 uur.
1: Neuzen.
0: Voor, ah ja, ik wou zo, dat was eigenlijk een hypothetische vraag. Hè. Ik moest dat niet beantwoorden, want nu weten ze dat dat niet gaat zijn. Ze hadden verwacht, ja...
1: Er komt nog reggae,
0: misschien hadden ze gedacht van, nee, we gaan je stront niet meer horen, maar toch wel.

0: Friday Night Jamboree.
1: Nee, waar jij precies aan het slapen?
0: Nee. Dus,
1: Hij had het over donderdag, hè? Dus ja. We hebben nog eentje gevonden met donderdag.
0: Ja, inderdaad. Ja. Claire. Ja, je zou denken, Claire. Denk je weer aan die bakker, maar niet. Claire was de zangeres van...
1: Trinity.
0: Nee. Dat hitje, Vreemde Vogels.
1: Ja.
0: Dat is Vreemde Vogels.
1: Like a Rhinestone Cowboy.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, misschien moeten we dat als cover pakken volgende week.
1: Rhinestone, van hoe noemt hem weer? George Campbell.
0: George Campbell, ja, ik wist het. Campbell was...
1: George Campbell.
0: Maar Claire heeft nog meerdere liedjes gezongen. Spijtig genoeg.

0: Ja, ik heb heel wat Vlaamse muziek die dus nooit gespeeld wordt. Mm. Ook niet op andere zenders. En die zo met van die teksten dat je zegt van, maar over wat gaat het eigenlijk?
1: Claire,
0: die dus gaat wandelen op zondagmiddag. Ja, eigenlijk het redelijk normaal. Ik bedoel, iedereen gaat wandelen op zondag als de zon schijnt vandaag. Dus ik zou er graag eens een programma rondmaken, maar ik denk dat wij na 10 minuten gecanceld worden. Misschien zelfs na 5 minuten.
1: Ja, Claire.
0: Klaar ermee. Maar het Campbell, het was
1: Glenn. Rhinestone Cowboy.
0: Cowboy, ja. En vreemde vogels. Of vogels. Ja, ik weet niet. Vogels waarschijnlijk.
1: Ja, vogels, ja. Er zijn veel vreemde vogels.
0: Ja, ze heeft. Okay, ja.
1: Mieke?
0: Ja, inderdaad. Mieke.
1: Ja. Vogels?
0: Ja.
1: Voilà, kom. Maar
0: op tijd, het schuif dichtgetrokken.
1: Funky.
0: Een
1: beetje scratch. Late nights, Friday?
0: Ja.
1: Heel zwak. Heel duur.
0: Ja?
1: Heel duur singeltje.
0: En toch zwak.
1: Heel zwak.

0: is.
1: Dat is geen, nee. Ik denk ik heb dat gekocht omdat er op de B-kant een sample op staat van Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Ja. Daarom heb ik dat gekocht.
0: Ja, want het is echt verschrikkelijk, hè? Ja, allee, verschrikkelijk. Ik bedoel, we spelen nog wel verschrikkelijke met muziek, ja, maar dit heeft zo niet... Het is niet plat, het is niet... Het is
1: niet ons ding, hè?
0: Nee, nee.
1: Zelfs gaan we erin vliegen met ons
0: ding. Een zondagmeisje. Is dat goed? Een zondagmeisje, altijd goed, hè?

0: Fins, een Fins meisje. Op een zondag, Meiju. En daarvoor een Duitse versie van Elfie Graf. Ja. Als ik zeg Elfie Graf, jij denkt dan aan?
1: Steffi.
0: Ja. Dus doet er mij aan denken. Volgende week neem ik Steffi Graf mee. Ja. Wat moest jij meenemen volgende week?
1: Ruby Tuesday.
0: Ja, Ruby Tuesday. Dus, we moeten dat dus eigenlijk voor onszelf onthouden. Ja. Wat we volgende week moeten meenemen.
1: Trouwens, Filip, we hebben 100 volgers.
0: 100? Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja.
1: Niet zo bij.
0: En één die we cancelen.
1: Ah ja?
0: Die niks mag posten. Er staat nog altijd in de wachtrij.
1: Ja? Ja. Ken ik hem?
0: Ja.
1: Tja, zegt me niks. Tafeltennis.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. I know. Ah, serieus?
0: Ja, ja.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Ja.
1: Goed. Sunday Bloody Sunday. You too.
0: Ah, ja. Ja, ik dacht, Sunday Bloody Sunday, denk ik aan John Lennon en Yoko Ono.
1: Ik niet. Ja. Ik ken een bassist ook. Ja.

0: gestelde zondag.
1: Ja.
0: Van Ikwai?
2: Nee. Dit is een cd'tje. Ah, in the name of love. Allemaal African celebrates you too. Met Angelique Kidjo, Tjechlo, Vio Farkatoré. Enfin, allemaal nummertjes van you too. Hier gebracht door Afrikanen. Tony Allen, onder andere. Keziah Jones. En nog wat. Het is wel een beetje tempo in de...
0: Sunday morning. Dat is gepasseerd. Het is al na de middag. We zijn te laat.
2: De VU?
0: Nina Hagen.
2: Zeg je niet meer van Velvet?
0: Ja.

0: Ja,
1: een aanrader dus voor mensen die houden van muziek van de Velvet Underground. Mm-hmm. En vooral dan van de plaat met een banaan. Heeft Alan Jenkins een plaat gemaakt met een peer. Er staat vol met dus dit soort van instrumentale covers van die plaat met de banaan van Andy Warhol dus. Mm-hmm. Met onder andere dus Sunday Morning. Gezongen door Nico en de Velvet Underground dus. Hè?
0: Oh, ja. Ja. De peer.
1: De peer.
0: Sam die zwaar, Filip.
1: Ja?
0: Ja. Ikwai.
1: Ikwai.
0: Ikwai.
1: Dat was hetgeen dat ik dacht voor je, daarnet, maar...
0: Beetje zoek.
1: Ja. Ik was een beetje zoek.
0: Ja.

0: Een gat. Ja. Ikwai.
1: Ikwai, Roger Ikwai.
0: Roger.
1: Heeft één LP en één single.
0: Ik snap waarom dat hem Ikwai heet en waarom dat er niet Roger Ikwai, want dat bekt niet. Hè?
1: Nee. Heeft één LP en één single en toevoegen. Ik heb ze alle twee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb nog een Domingo.
1: Placido?
0: Een Domingo uit Zwitserland. Van Yellow.
1: Ah.
0: Domingo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yellow.
0: Ja.

0: Ja, en als je dus goed hebt opgelet, is Domingo dus de naam van de man. Ja. Maar het is een beetje op zijn zondags gezegd, een soort van mis. Hè?
1: Ja, Carlos Perón. Ja. Carlos Perón is het.
0: Ja. Yellow. Allee, we gaan maar naar Friday. Hè.
1: Friday.
0: On My Mind. En dan is een tip van Stef. En ik zei, ik heb er een crowdversie van. Ja.

0: Straight Shooter uit Duitsland. Met een versie van Friday on My Mind.
1: Ja, ik ben vanochtend wakker geworden door Centraal Metaal.
0: Centraal Metaal.
1: Dat is een hardrockprogramma.
0: Ah, is dat met de Jan?
1: Nee.
0: Ah, nee, de Jan die heeft de kapkamer. Ja, okay. Ja, dus ook zo steviger werk, denk ik.
1: Vanmorgen was het Centraal Metaal.
0: Ja.
1: En dat was punk. Punkbandje te gast.
0: Punk.
1: Ja, en nu is het weer metaal, hè? Er is...
0: Ja. Het is van jaren 70, Duitsland.
1: Ambiance, Philippe.
0: Ambiance. Tropical.
1: Oui, avec Bopoman Siamina. Et samedi. Samedi matin ou samedi soir?
0: Dat weet ik niet wanneer
1: samedi.
0: Dat is. Dat is in ieder geval gisteren.
1: Samedi soir.
0: Ah, voilà.
1: Voilà, gisteravond.
0: Nou.

0: Dus wat hebben we geleerd vandaag? Dat vooral zaterdag en zondag populair is om over te zingen. Op maandag doe je dat niet, want als je zingt op maandag, dan zing je over vrijdag. En dat hebben we ook gehoord, hè? Dus Friday on my mind ging over maandag. En voor de rest hebben we ook nog wat weekdagen gehad. Maar over gezongen, niet veel. En de slechte, hè, bijvoorbeeld de Undertones. Het slechtste nummer van Claire, de Undertones Claire. Over woensdag.
1: Claire.
0: Ja, Claire.
1: Amai.
0: Maar dat was wel oké, over zaterdag. Nee, over zondag. Zondag ging dat, ja. We hebben ook geleerd dat onze man, hoe heet hem, dood is.
1: Mighty Sparrow.
0: De Mighty Sparrow dood is.
1: Mighty Sparrow. Ja.
0: En er was nog iemand dood, een John. En wegens besparingen. Op ons erfgoed konden we dat niet spelen. Spijtig dat dan John dood is. Strangers in the Night hebben we dan gespeeld. Ja. Maar misschien kunnen we dat nu toch iets van een John spelen. Hè.
1: Toch?
0: Ja.
1: Marina?
0: Nee. Leon? Ik moet dat goed zetten. En, voilà, reggae. Hè? Ja. De beste reggae komt nog altijd uit de stad. Gezongen door een John.

0: Goedemiddag. Iets na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag met Don Wacky en ze biedt nog eens een keer Ja Rebel in de studio. En heeft vandaag voor onze Franse releases meegebracht. En ik ben er ook mee begonnen, want dit is al een track van Boast & Beam uit hun album Warrior Brass uit 2021. Toepasselijk mooi saxplaatje deze, Tommy's Mood. En ook een Franstalig nummer om te starten, maar dan wel uit Brussel, want daar we vandaag komt Human en hij heeft met de Zwitserse Little Lion Sound een single opgenomen en dat is Lumière Bleue, so all massive, hold tight.
1: Original Human, a.k.a. Dan Soul Punk.

Lange tijd geleden solo-vocalist geworden, hier dus met Little Lion Sound uit Zwitserland. En dan verder met de Future Man, een Jamaicaan die ondertussen in Bristol resideert en hij heeft samen met Morodo uit Spanje ook weer met Little Lion Sound deze tune gemaakt, My Sound.

0: Combination tussen Spanje en Jamaica, Food Shaman en Morodo met de Little Lion Sound, ook weer Zwitsers dus, en My Sound. En dan meteen over naar Jar Rebel en zijn Franse selectie. Moest het kort zijn, doe ik er achteraan nog iets bij, maar het zou waarschijnlijk niet pakken.
1: De nadruk op Franse releases, niet Franstalige releases, want dat begint eigenlijk minder en minder te worden. Ja. We beginnen eigenlijk zelfs compleet instrumentaal, dus dan doet het eigenlijk al helemaal niet ter zake. Met het nieuwe album van UT, multi-instrumentaliste, speelt onder andere fluit, speelt trompet. Maar op het eerste nummer dat ik uit dat nieuwe album Wild Vibes ga halen, speelt ze zelfs doedelzak. UT met Rowan Stepp.

Beauty uit Wild Vibes met Rowan Stepp. Misschien even nog iets over die titel zeggen. Gekko Tones, een van haar vorige albums, gingen eigenlijk alle songtitels vooral over reptielen. En deze keer doet ze hetzelfde, maar dan met planten en bloemen. Zo ook het volgende nummer, en dat is meteen ook het enige nummer op het album waarvoor ze een gast uitnodigen. En dat is de gitarist Cubix. En dat is al een beetje een bruggetje naar het volgende album dat we erbij gaan halen. En het nummer heet Flor de Luna, UT.

0: Een Bayern Leeuwen, hè? Maar Lieutenant Stitchy, ik dacht van, oh, wat een Duitselman inderdaad, dat dan nog bij Natasha en de Mike. Je Lieutenant Stitchy, en je zal wel eens op geil gestaan hebben of zo in een verslag. Niks! Op heel dringend ben jij niks van terug te vinden, dat vond ik echt straf.
1: Die hebben wel wat planten.
0: Ja, niet mijn ding, hè. Ik heb dat niet. Maar...
1: Nou, toch niet. Toch?
0: Maar wel, daar verschoot ik van, dat, want ik dacht eigenlijk dat dat later was. Dus ik wist wel dat je een gospel

UT en Cubics samen Flor de Luna, laatste track uit Wild Vibes van UT. Als u van dit soort instrumentale dingen houdt, zeker dat album eens checken. Maar we gaan een beetje op diezelfde vibe door. Ik zei het al, ook nieuw album van Cubics zelf. 6 jaar na de toch door ons gesmaakte Guitar Chant dook de Franse gitarist opnieuw de studio in. En het resultaat is Music Activist. Wel een album, moet ik wel zeggen, waarop zijn eigen gitaar af en toe een klein beetje naar de achtergrond verhuisd in het voordeel van andere muzikanten. Zoals in het eerste voorbeeld Darkness and Light, ook de opener van het album. En daar is het vooral de fluit van Léonard Le Cloarec die in op de voorgrond mag treden. Cubics.

Darkness and Light, de eerste track uit Music Activist, het nieuwe album van Cubics, met ook die fluit van Leonard Lecloarec. Volgende track die we uit gaan halen, we gaan helemaal naar Azië, meer bepaald naar Indië, met Journey. En daar zijn het de stem en dan ook nog eens vooral de viool van de Indische violisten Sukhdev Prasad Misra, die de hoofdrol krijgen. Nogmaals, Cubics.

Cubix samen met Sukhdev Prasad Mishra, Journey. Maar op Music Activist staat toch wel één nummer dat er bovenuit steekt, toch wel speciaal is. En dat is 1957, of in het Nederlands 1957. De titel van het nummer verwijst naar het jaar waarin de Franse filosoof, schrijver en journalist Albert Camus de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. En het dankwoord dat hij toen uitspreekt is deels in het nummer verwerkt door Cubix. Cubix dus met 1957.

0: vérité mystérieuse, brillante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre tant qu'exaltante. Nous devons marcher vers cette lutte, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin.
1: Tot zover dat Music Activist album van Cubix. Iets helemaal anders nu. As It Is, het nieuwe album van Elements. Elements, het alter ego van de Parijzenaar Thomas Perez Iñigo. Eigenlijk een sing-jay uit Saint-Martin. En Saint-Martin is dan weer het Franstalige gedeelte van Sint Maarten, het eiland in de Caraïben. Is dus terug met een nieuw album, volledig in de sing-jay-stijl die populair was. Begin jaren 2000, denk Capleton, Anthony B, Sizzla, enzo verder. We beginnen met het titelnummer van het album, Elements, met As It Is.

Islands met As It Is, titelnummer van het gelijknamige album. Voor dat album verzamelde hij als muzikant eigenlijk de harde kern van Danakil rond zich. En ook op dit album is Cubix opnieuw te horen op gitaar. Volgende track die we gaan uithalen is Ganja Tune, Healing of the Nation, Islands.

Elements met de Ganja Tune, Healing of the Nation. Onze persoonlijke favoriet uit de tracklist is echter een ander nummer, I'm From a Place. En daarin schetst hij, zonder de waarheid te willen verbloemen, een beeld van het eiland waar hij vandaan komt, dus Saint-Martin of Sint-Maarten. Ik lees even voor. It's a tax haven plagued by poverty, where the local population lives in misery, corruption and injustice. The song paints a picture of daily struggle for survival, inviting reflection on social inequalities and calling for change. It is not just a statement, but a call for awareness and liberation. Nog één keer Islemans met I'm From a Place. Yes,

Tot zover Islements en zijn As It Is album. Ook de Franse reggae-indiaan Tomahawk heeft een nieuw album uit met Wake Up. Daarvoor trok hij naar de Vox Studio in Montpellier, waar hij samenwerkte met het Bretonse duo Daddy en Hype. Eerste track die we gaan uithalen, ja, dan moet ik eerst even zeggen, zijn echte naam is Thomas Perez. Hij heeft dus Spaanse roots. En in het eerste nummer dat we uit Wake Up gaan halen, fileert hij dat eigenlijk op humoristische wijze met het nummer Cour d'Espagnol.

Voor een plezante cursus Spaans dus maar één adres, Tomahawk. Het volgende nummer werd geproduced door Dread Squad en die ging inspiratie zoeken bij de klassieke soulful music rhythm. Het nummer heet Locomotief Tomahawk.

Tomahawk met de Locomotief. En we gaan er nog eentje uithalen uit dat Wake Up album. En dat is een ganja tune, Je l'allume. En die werd geproduced door het Zwitserse Derek Sound. Nog één keer, Tomahawk.

Tot zover dat wake-up album van Tomahawk. We kept the best for last. Zoals gewoonlijk ook Marcus Gadd heeft een nieuw album uit. En wat voor een For All heet het. Het openingsnummer daarvan is Rally Round. Doet in het begin, u moet zelf maar eens luisteren, zo meteen even denken aan een ETO jazz compositie. Maar dan barst het toch los in een heerlijke reggae ritme. Eerste track dus uit For All, Marcus Gadd met Rally Round.

Marcus Gadd, Rally Round, ook de opener van zijn nieuwe album For All. En de geweldige blazers die u in dat nummer hoorde, waren die van Guillaume Stepperbriard en Didier Bollet. We weten al langer dat Marcus een bon heeft voor de reggae sound van de Virgin Islands. En dat wordt op vooral nog eens extra in de verf gezet in de vorm van The Code. En daarvoor sloeg hij de handen in elkaar met niemand minder dan Desiree. Marcus Gadd, The Code.

0: Marcus Gatt en Desiree de Code. En we hebben nog net tijd genoeg om er nog eentje uit te halen. En net zoals Islands een aantal nummers geleden deed met I'm From A Place, waarin we ons meenemen naar Saint-Martin, doet Marcus Gatt hetzelfde op vooral met het nummer Where Me Come From. En neemt dus nogmaals mee naar zijn geboortegrond Nieuw-Caledonia. En daarna zit het er voor mij weer op.
1: Inderdaad, we danken wederom Ja Rebel voor zijn bijdrage. En dit was weer Back to Base, een reggae matinee op Radio Centraal 106.7 megahertz. Een klein stukje doorwakkie vandaag, volgende week iets meer. En dan zal ook Crucial P nog eens aantreden. Ik zeg al peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.

tweewekelijks Namaste op Radio Centraal Folkmuziek, een uurtje tussen 3 en 4. En nu hoort u de Makala Band.

Makala, een Ierse band met veel vrouwen in het koor. Dat hoort u nu bij het volgende liedje van dezelfde plaat.

We horen Paddy Keenan op Radio Centraal 106.7 bij Namaste. En nu de Planksteen. Jolly Beggar.

Het gebeurt al eens dat u dit liedje van Finbar Furry hoort bij Namaste op Radio Centraal 106.7. Het heet The Lonesome Boatman. En het volgende liedje zal ook van Finbar Furry met Edgar Furry zijn, de broer ervan. Vandaag allemaal Ierse muziek op Radio Centraal bij Namaste. 2 wekelijks tussen 3 en 4 op zondag.

We luisteren naar Clannad op Radio Centraal 106.7. Clannad, de Ierse band. En we hebben al een uurtje Ierse muziek gehad bij Namaste. Twee wekelijks tussen 3 en 4 op zondag. We zeggen alvast tot over 2 weken. Radio Centraal 106.7. Op internet ook en op de

En dit is dus wel het einde van Namaste vandaag. Op zondag tussen 3 en 4. Elke twee weken op Radio Centraal 106.7. Vandaag wat Ierse muziek. En gewoonlijk elke keer een dosis volkmuziek. We hadden net de Chieftains en nu horen we de Furry Brothers.

Für immer 16 van Stereo Total was dat. En daarvoor een soort van Radio Centraal boterham. Tussen twee Throbbing Gristle boterhammen lag een plak Palace Brothers met Come a Little Dog. En dit zijn The Gorries uit Detroit met Drowning.

Xyluris White was dat met Pulling the Bricks, hier op By One Days. Want daar luistert u naar op Radio Centraal 106.7 FM op deze zondagavond 27 september 2026 is het, als ik mij niet vergis. We gaan door met Winder K. Frog uit de plaat Out of the Frying Pan. Is dit zijn harpsichord shuffle. Oh yeah.

Blast Off van The Monks. En dit is The Fuzz van Grady Martin samen met zijn gitaar.

Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens. U bent dus gestempeld op de Radio Centraal. En tot 6 uur is tijd voor Dupont een voeten uit. Een voeten uit. Volgende from head to toe. Een volle

Ja, het zal weer plezant worden. Dat kan ik u alvast beloven. Ja, ik heb weer van alles meegemaakt. En ik kan dat allemaal nu vertellen. De komende 55 minuten. Dubbel, de voeten uit op Radio Centraal. De voeterijk, avonti, from head to toe, de volle volk, avonti, ha, ha, ha, ha.

Goedendag, dames en heren. Goedendag, lieve kinderen. Tijd om te luisteren naar mij. Jawel, ja, naar mij luisteren. Ja, en ik ben natuurlijk meneer Dubon. Twee wekelijks afspraak op Radio Centraal. Op de 106.7. En nog veel, voor nog veel andere manieren om te luisteren. Je kunt ook een afspraak maken. En dan kun je persoonlijk op mijn schoot komen zitten. En dan kun je zo rechtstreeks met mij in contact komen. Eventueel zelfs een babbel aan de kant. Moet kunnen, jawel. En dat allemaal in je panden, voeten uit. Voilà. Het is veel te veel, ja. Oh god, oh god, wat heb je al een ander gedaan, hè, de laatste weken? Of heb je de hele tijd in een bed gelegen, of op een jacht gezeten, en niks gedaan? Oh, amai, toch, ik ken niets, hè. Oh god, ik ben blij dat ik even zit, want ik ben weer over een tweede gegaan, van hier nog in de. En als je daar van hier nog in de kon, dan zijn dat meestal serieuze afstanden, hè. Oh amai, want ik heb de laatste weken, de laatste maanden allemaal niet heb gezeten, maar ik zei stilletjes aan tot rust te komen. Ja, dat moet je doen. Af en toe is tot rust komen. En ik hoop dat ik dit komende uurtje jullie ook een beetje dat moment van vrede, dat moment van rust, dat moment van evenwicht, balans zal kunnen geven. En dan worden jullie er ook een beetje beter van, verstaat je? Maar ja, ik zal ondertussen natuurlijk ook over van alles en nog wat praten. Ik heb weer van alles meegemaakt, ik heb weer van alles te zeggen. Dus het zal een zeer interessante programma worden. Dat kan ik jullie al beloven. En dat is dus, zoek eens dan aan een keer, hè. Je hebt radioprogramma's die puur louter plezier en ontspanning zijn. Maar dat zijn radioprogramma's of televisieprogramma's wat je eigenlijk moet inspannen, snap je? Niet ontspannen, maar inspannen. Inspannen om mee te zijn, om te luisteren, om informatie op te doen, om ideeën te vormen, om een mening te vormen. En dat kost wel moeite, ja. Maar ja, als je naar mijn programma wilt luisteren, dan moeten we wat over hebben. Voilà. Zo. Oké. Kom. Het is begonnen. Het is begonnen. Jawel. Het is tijd voor even te poseren. Voilà. Oh, my.

wel ja, ik heb hier overal in Nederland gezeten, hè. Allee, ja. Die Nederland is niet waar. Ik heb hier overal gezeten, overal. Ik ben op een huis geweest. Ik was in de buurt, dus ik dacht, nou, gewoon koekjes naar Antwerpen komen, hè. En dan ben ik weer terug naar Brazilië gegaan. Maar dan dacht ik van, god, dat is zo'n lange tijd geleden, dat ik dan nog eens in de Verenigde Staten van Amerika ben geweest. Ja, wat New York, hè. Ik heb dat allemaal al uitgelegd van het appartement dat ik in Brooklyn had. Er zaten dan, ja, illegalen in, ja. Dat was goed. Dan heb ik die mensen geholpen. Ik vond dat een goede zaak. Maar ja, ze zijn er op achtergekomen. Achteruit. Ze zijn er achtergekomen. En dan hebben ze mijn appartement geconfiskeerd, ja. Oké, dus ik ben geld kwijt. Ja. Ah, amai. Ja, maar het gaat in het proces, hè. Het gaat in het proces, ik kon zeggen. Die mensen die zijn trouwens gevlucht. We kunnen die niet pakken, want die zijn weg. Zie maar, die verklikt, hè. Verstaan we? Verklikken, hè. Dat zijn de aardigste. En ik kon dan zeggen dat ik gewoon dat niet wist, hè. Oh nee, ik zit daar af en toe. Voor mijn journalistiek werk, hè. Vond ik af en toe naar New York, heb ik gezegd. Ja, ik ben... Een journalist, hè. En ik heb er dus een appartement nodig in New York, hè. Voor de Verenigde Naties en dergelijke. Wat is er allemaal niet in New York te doen? Ik moet dicht bij het vuur zijn, hè, snap je? En dan met die veranderingen in de Verenigde Staten met Trump. Ja, Trump. Ja, en dan weet ik, het is nog in proces. Ik moet zeggen, ja, de Belgische ambassade, die helpen wel, die doen wat ze kunnen. Maar ik ben curieus wat dat gaat worden. Er zijn de buiten die zeggen dat ik het wist en dat ik gestraft moet worden en dat ik het land niet meer in kan en dat ik mijn aan-eigendom kwijt ben. En dat het allemaal gewoon wapens en van de aankoop van wapens. Allee, ja, kom, daar wil ik niet in betalen. Hè. Maar ik ben dat toch wel naar langs een achterpoortje, hè. Want ze hebben aan de kant van Mexico er een hele muurtje zit. Maar een muur, dat is een muur normaal, hè. Dat is een scheiding. Maar, die gebeurde van Mexico en ook Californië en Texas en al. Dat is meer negriër. Dat is meer gaat dan wat anders. Maar ja, dat is goed. Dat is goed. Want zo ben ik hier binnengerokt. En ik ben naar San Diego gegaan, naar Los Angeles en naar San Francisco. Ik ben er weer allemaal geweest. Hè. Ik ben er al in het verleden geweest. En ik kende dan zo wat mensen, want overal waar ik kom, ik leg direct contact, hè. Ik ben zo iemand, ik ben een sociale mens. En ik heb ook al, ja, ik ondervind dat, is dan niet voor die een of de ander, maar dat de mensen mij ook geren nemen. Hè. Als ze mij dan kennen, dan ja, ze luisteren graag naar mij. Hè. Ze vinden mij een interessante mens. Ja, als je dat weet, dan heb je dat, hè. Dat is dan één keer zo. Ja, en ik heb dat dus, hè. En ik heb een paar telefoontjes moeten doen, ik kon direct logeren hier en ginder, maar het was plezant. Ja. En dan wil ik nog deur gaan naar Canada, voor de koets, hè. Ja, ik wou naar Evenepoel zien, ik heb op tv gezien, dat hem de gouden medaille van, wat is dat, van dat uurrecord, of wat is dat, zo heet dat, nee, een uurrecord is dat niet, dat ze zo moeten koetsen, hè, een tijdrit. Ik had er hier naartoe gegaan, maar ja, dan moest ik helemaal nog verder uit de Verenigde Staten. En met die nice police, daar moeten we mee oppassen. Hè. Oh, ik heb van de zomer nog, dat was ik in Spanje, hè. Een koppel, hè. Ja, dat waren twee mannen, hè. Maar ja, dat was een koppel, hè. En de ene, die kwam uit New York, hè. Ja, die is gewoon verrozen met zijn vriend, hè. Die vriend is een Spanjaard, hè. En die woonde daar ergens in Spanje, en die, ja, is gewoon verrozen, hè. Wat dat daar zat, dat was niet te doen. Ja, tussen de pompiers en de ijspolitie. Die zaten allemaal, die woonden daar allemaal in de buurt. Verschrikkelijk. Even af, verschrikkelijk. En hoe dat die dan natuurlijk tegen een homokoppel doen, ja, kun je al rooien, hè. Dus hij is er eigenlijk echt weggegaan. Hij heeft een boeltje gepakt, zijn boel verkocht. En die zit er al in Spanje, ja. Alleen verrood. Voorlopig gaat alles nog goed in Spanje, hè. Want er staat ook van alles te gebeuren, hè. Amai, amai. Hoe is dat?
Jok, ik zit hier wat te spelen. Een beetje plezant doen, hè. Dat moet ook kunnen, hè. Af en toe moet je eens een keer kunnen spelen, hè. Je moet niet altijd serieus zijn, hè. Ik ben al zoveel serieus. Je moet niet altijd serieus zijn, hè. Af en toe, hè, moet je ontspannen en kunnen lachen. De boog kan niet altijd gespannen staan, hè. Ja.

Maar ja, ik zit dan niet in Canada hier ook. En dat ik naar Europa teruggekomen op Parijs. Het lijkt ook trouwens heel Canada in Quebec, hè. Montreal, hè. Hoe dat de wereld, wat is dat? De wereld, koers, wereld, hoe heet dat? De wereldtitel van de koers, zeker, hè. Van de Coureurs, hè. Van de Vlaams, hè. Ja, dat was in Canada, in Quebec, hè. En dat is grotendeels Frans, dat is tweetalig, hè. Ik ben er ook al geweest, hè. Maar nou nog goed een keer niet gerokt. Maar dat is anders, hè. Dat is niet gelijk Brussel, bijvoorbeeld, hè. In Brussel is het tweetalig, officieel, alles wat je ziet, officieel op straat, de officiële gebouwen, de post, de wegwijzers, hè. Als dat nog een Franse stad is, dan zou het eerst in het Nederlands en nooit Frans. Als dat nog een Waalse stad is, dat op de wegwijzer rijdt, dan zou het eerst in Frans en niet Nederlands. Hè. Maar voor de rest is dat dan eerst Frans, omdat er meer Franstaligen zijn in Brussel. Zo logisch natuurlijk. En als Nederlandstaligen, ja, ik weet niet, ik zie altijd dat ik er een beetje gediscrimineerd worden, ja, ja. Want eigenlijk zijn Brusselers Vlamingen. Dat zijn geen Walen, hè. Brussel ligt in Vlaanderen, dat is een Vlaamse stad. Maar de stad is Nederlandstalig, hè. Frans, pardon, ja, ik zei even, het is Franstalig, maar het zijn eigenlijk Vlamingen, hè. Ja, gelijk Jacques Brel, hè. Die net die fanatieke Vlamingen, zoals die er aan beteren, hè. Door te zeggen dat hem een Flamand is, hè. En die natuurlijk kan je kwaad vullen en al, dat speelde er een beetje mee, hè. Maar je hebt gewoon lekers gezongen, hè. Ook in de Nederlandse taal, hè. Met dat Frans accent, hè. Ja, dat is speciaal, hè. Maar in Montreal is dat anders. Een tweetalige stad. Maar de meerderheid spreekt wel Frans. Maar die kunnen ook wel allemaal Engels. En dat zijn buurten. Ik weet nog niet juist hoe het was. Ik zal dat zeggen, bijvoorbeeld. Oost en West is Franstalig. En Noord en Zuid is... Nee, het zal wel tegen elkaar aansluiten. Laat dan zeggen. Oost en Zuid is Franstalig. En West en Noord is Engelstalig. Ik zeg nou zomaar, want die gaan ook even goed anders in kwijt, het niet meer, hè. Maar die kunnen ook wel al wat meer, snap je? En die doen niet zo aan patant gelijk hier, hè. In België, in Brussel, hè. De hoofdstad van Europa. Alle mensen willen een broeder, ja, ja, ja. Behalve in Brussel. Amai, amai, ja. En nou, ja, ik ben nu dus niet gerokt, maar dan ben ik op operatie gekomen. Dat is dat wat ik natuurlijk, ja, een beetje herinnering heb van de laatste jaren. Ja, met mijn Brigitte. Ik kon er dan niet terug over beginnen, hè. Nee, ik kon er niet terug over beginnen. Ja, maar laten staan van een Italiaan in de nabijzen me terug. Nee. Ik ben geen speelbal. Ik begrijp het dat ik gewoon in de markt lig met de vrouwtjes, maar ze moeten wel een beetje... Allee, ik versta wel, hè. Dan moet ik wel denken natuurlijk, nou, dat is de eerste keer dat ik er ben geweest, nou Brigitte, hè, dus een keer was ik er altijd met Brigitte geweest, hè. En in Marseille zijn we ook geweest, en Bordeaux, en, oh my, nou een schone taart, ja, dat was nog wel een schone vrouwtje, hè, ja. Ik had echt wel na, dat is de ware. Toen ging ik samen mee in de kist. Maar dan eerst in de koffer doken, hè. Ja, maar het is niet, het had niet mogen zijn. Het had niet mogen zijn. Oh, Brigitte toch, hè. Maar dat is gedaan, hè. Dat is gedaan, hè. Brigitte, dat is verleden, toch.

0: Ja. Ach, God. Ja. Ja. Oh, dat plezietje van mij. Ja. Ja, maar dat is verleden taak. Ik heb er een punt achter gezet. Ik wil niet meer terug. Ik moet consequent zijn. Ik moet... Mijn ratio moet hierin beslissen. Niet mijn gevoelens. Want dat loopt dan niet goed af. Ik ben een hele gevoelige mens, weet ik. Oh, amai. Ja. En dan met al wat ik al heb meegemaakt. Zijn er al veel mensen die tegen mij hebben gezegd. Amai, meneer Dupont. Gaan we toch wel de straffen zijn, hè? Zijn dat allemaal nog, hè? Ja. Zo vol levenslust en vol goesting en nog met moed en nog stalig en dan toch nog altijd zo, allee, oh, zo de wereld aan kunnen, hè? Maar ja, zo ben ik, hè? Geet dat of geet dat niet, hè? Maar ja, met mijn Brigitte, oh, daar heb ik me aan je nicht wel bloed gegeven. Oh, letterlijk en figuurlijk. Amai, dat was een schone tijd. En dat was een schoon vrouwke. Amai, amai, amai. En als ik dan om die haar patekens denk, hè. Oh ja. En ik bedoel haar patekens, hè. Dat was een patissier, hè. Die mocht de patekens, hè. Dat waren lekkers, hè. Daar heb ik veel van geproefd. Dat bliekje naar patekens. Oh, amai, amai. Ja, maar ja, het is gedaan. Ik moet er niet verder. Niet verder heen. Hier, hoort dat aan. Ze waren spelen, hè? Ja. Maar ja, het was een ietsje dat ik in Parijs had. Zonder na haar, eigenlijk, hè? Na haar. Dan kom de protsen en dan denk ik toch, ja, hier op dat terras hebben we nog een koffie gedronken, hè? Ja. En dan daar ook, met een patijken erbij, ja. Maar ze vond ze niet zo goed, ze was altijd heel kieskeurig, hè, ja. Dat je dan natuurlijk, hè, iemand die niet vak zit, ja. Dan vond ze dat soms laten staan, die patijken, hè. Dat ze dan er een paar beetjes van nam zo, met haar lepeltje. Hier, heel elegant, hè. Wat een echt elegante vrouw, hè. En zo, en nee, het is niet goed, zijn papa, zei ze dan. Zijn papa, en ze liet dat staan. En dan ben ik dat voor te bijten, want ik vond dat wel goed. Ik ben verlekkerd op zoete gat, hè. Patijken zijn, oh, amai. En zei ze, nee. Nou, Filemon, laten staan. Ze moeten dat zien dat het niet goed is. Want anders denken ze dat het allemaal in orde is, hè. Als ze dan zien dat het Nederlands aan de patijken niet is opgegeten, dan gaan ze misschien nadenken, amai, die madame die vond dat niet goed. Oei, we zijn niet goed bezig, snap je? Dat is een boodschap. Een boodschap, dat is dan. Dat wil je overbrengen. Maar ja, dan wandelen we er in Parijs in. Ja, ik ben ook nog van alles in het kloveren.
1: 5 uur, 106.7. U luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u luisteren naar The Lord, The Stage of Lord and Lady Hash. Maar vandaag geen gewone aflevering van de stage. Dus geen striptrip of ook geen waarborg. Wel een saluut aan The Jane, The Sweet Jane Warimpel, een ieders moeder.
2: Did you ever think when the

Voilà, dat was de tribute to Sweet Jane. Ik laat u nog met een heel klein streepje Daniel Johnston.

teammates and stations.

Lovers Party. Dit was Jean-Pierre Mirouze. Het begin, het start zijn van Ungawa hier op Radio Centraal. Op 106.7 FM nog altijd. Al 34 jaar en still going. En ik kan je ook officieel aankondigen dat ik heb een proefdruk aangekregen van mijn boek. En dat boek zal dan in november uitkomen. En dan bestaat de radio ook al even rekenen. 46 jaar zeker. Hè? Ja, ongelooflijk. 46 jaar. Ik ga verder met de groep Morgen. Dan is het maandag, maar morgen is ook een geweldige groep. Dit is het nummer Purple.

Vandaag ga ik de Psyche Groovy kant op met mijn uitzending. En, ik ben al goed begonnen met na Purple van morgen. Ik kreeg dus net de Psychose van Les Monégasques. En wat dacht je van Les Maledictus Sound? Dit is Inside My Brain.

0: Voilà, dat was Il Tubo dell'Anno van Basile. En daarvoor nog Sing Sing, ongelooflijk nummer van Chris Galbert. En daarvoor nog Dalicourt van Jean-Pierre Massiera. En die Dalicourt doet mij een beetje denken aan Daddy Cool, maar het is wel eerder opgenomen. Even kijken, ik heb onlangs nog wat leuke Franstalige singles gevonden, zoals deze hier. La Petite Lily, met, ze houdt blijkbaar niet van zuurkool.
1: Je n'aime pas la soucroute.
2: Et pourtant, tu en mangeras.

Dick Rivers met Mon Ami Lointain, een single op het label Pathé. En we gaan naar een zijproject uit de beginperiode van André Brasseur. En de groep heette het trio Brasseur. En dit is het nummer Glip Glop, een single op het label Vogue.

0: Billy Baba Boy, I hope you enjoy that quiz.
1: Eddie Baba, Eddie Baba, Eddie Baba.
2: Een geweldige leuke versie van de Alibaba Twist. Deze werd gebracht door Le Philosophe. Dat is een EP op het label. Even kijken. Klop. Ah ja, dit is gewoon klop. Even kijken. Een label uit Parijs. Voilà. We gaan een beetje R&B kant op gaan. Wat dacht u van deze Sticks and Stones van Gene Ludwig?

Zo, dat waren weer vier tunes. Na Sticks and Stones van Gene Ludwig kreeg u twee keer Chuck Bernard in de Satellite Band, de A-kant en de B-kant van hun single. En dat was Wasted en Let's Go Get Stoned. En daartussen kreeg u nog Hangout van Sonny Thompson. En nu nog een zeer leuke instrumentale versie van Peter Gunn. Het heet dan Swinging Peter Gunn, gebracht door Jimmy Nolan.

Oh, ik hou wel van deze African Velvet van de groep Black Velvet. Op het label Beacon kwam deze single uit. En daarvoor een leuke Hammond instrumental versie van Baby Please Don't Go. Wordt wel een beetje ingezongen, maar het is toch hoofdzakelijk instrumentaal. Van John Biner op het label International Polydor uitgekomen. En daarvoor ook nog de Chicken Curry Twist van Le Philosophe. En we kijken, het is 6:45, nog 64 minuten Ongawa hier op Radio Centraal. En die gaan in met Soul Searching, een single van The Power Pack.

We kennen allemaal het nummer Les Cornichons van Nino Ferrer. Maar dat is volledig gebaseerd op een instrumental van deze man die je zo net hoorde, James Booker. Hij was hier met het nummer Tubby. Ja. Daarvoor kregen we nog Soul Poppin', een single op Brunswick van Johnny Jones en de King Casuals. Die trouwens ooit een geweldige versie hebben neergezet van een nummer van Jimi Hendrix, Purple Haze. En dan daarvoor nog How About It van Big Bo Thomas and the Arrows en Soul Searching van The Power Pack. Hetgeen dat u nu hoort komt uit een soundtrack. Ja, er moet altijd toch minstens één nummer uit een soundtrack komen tijdens een uitzending van Ungawa. En dit komt uit de film Le Mariage Collectif. En het is een soundtrack van Jean-Pierre Mirouze. Dit nummer heet Tivoli by Night. Het is een nummer dat ik ooit heb aangeraden aan Jens van 50 Foot Combo, omdat het mij een ideaal nummer leek dat zij zouden kunnen coveren. Misschien dat zij dat ooit wel gaan doen, ik weet het niet, maar nou wel, het lijkt hen op het lijf geschreven. Dit is dus Tivoli by Night van Jean-Pierre Mirouze en het is intussen 12 na 7 geworden.

Begin jaren 70 had je een reeks films die in Duitsland furoren maakten. Dat waren de Schulmädchen-reporten. En de man die daarvoor de muziek zorgde was Geert Wilden. Ik heb de soundtracks allemaal liggen thuis. Maar er is ook een single, een EP van uitgekomen. En er zijn maar heel weinig in België die hebben kunnen te pakken krijgen. Omdat dat was een release van Record Store Day. En er zijn maar 2 of 3 in België verkocht. En ik ben een van die gelukkigen. Ik prijs mij heel gelukkig. Het beste nummer daarvan heb ik al vaak laten horen, maar dit was een minder gekend nummer. Het heet Girl Faces, dus van Geert Wilden. En diezelfde man heeft het nummer geschreven dat je net daarvoor kon horen. Rumba Juanita van Werner Müller en zijn orkest. En die is hier opnieuw, maar dan met zijn bizarre versie van Satisfaction.

Voor wie iets kent van klassiek muziek, heeft dit thema wel eens onmiddellijk herkend. Het is van Mussorgsky en het is Pictures at an Exhibition. Maar hier heet het Pictures at a Psychedelic Art Exhibition van de groep The Mind Expanders. En kreeg twee nummers daarvoor ook al een keer diezelfde band met het nummer Mandala. En tussendoor een bizarre versie van een nummer van The Doors, Touch Me, door Hugo Montenegro. En kijken, ik heb nog een klein half uurtje tijd. Nog tijd genoeg om nog veel singles te laten horen vandaag. Ik heb al gezegd, dus mijn muziekboek is momenteel in de laatste fase bezig. Dus ik ben bezig met de proefdruk na te lezen. En dan kan ik binnenkort de bestellingen doen bij de drukkerij. Naam van het boek wordt, wat had je anders verwacht? Ungawa. En als ondertitel Dagboek van een misofone melomaan. En wat dat wil zeggen, moet je maar lezen in het boek. Dus je kunt het altijd bestellen via mij. En we zullen wel zien wat er nog verder mee gaat gebeuren. Wat ik wel weet wat er gaat gebeuren, is het volgende nummer opzetten. Dat is Constant Journey van Chaps. En dat komt uit de film Candy.

Enkele dagen geleden hoorde ik een ander nummer van deze band hier op deze radio. Dat was het nummer Welcome to the Void. Dit is de groep Morgen. En ik heb gekozen nu voor Eternity in Between. En daarvoor kregen we nog de single Motive van The Golden Pot. En ook nog Clubman Roundup van Libre Moteur Esprit. En dat is eigenlijk een promo-single van het Britse automerk... British Leyland is dat. En dat is van de... Hoe noemt het weer al? De Mini Cooper zeker, hè? Ja. Voilà. Het volgende dat klaar ligt. Ik leg normaal gezien altijd de A-kant op van die single. Dat is het ongelofelijke Freedom. Maar ik heb nu voor één keer eens de B-kant klaargelegd. I don't know anything else to tell you, but I love you. Van Monica en de Impacts.

We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Dat was hier Sinner Not a Saint van Trini Lopez, gevolgd door Little Willie John, ja, de man van Fever, met Leave My Kitten Alone. Nog 2 minuutjes en dan is het gedaan. En dat ga je opvullen met de fase waar ik momenteel in ben. Het is oktober. Ik raak stilletjes aan in de Halloween mood. Ik kraak stilletjes aan in de Twilight Zone. U krijgt van mij het thema van de Twilight Zone van de man die het ook heeft geschreven, Marty Manning. En binnen 2 weken ben ik hier terug voor een volgende uitzending van Ungawa.

Goedenavond, lieve luisteraars, luisteraresses. U luistert naar Radio Centraal 106.7 FM op de streaming online of via de DAB. Alle aandacht vereist. U luistert naar Warentaal van 8 uur tot 9 uur deze avond. Vandaag zijn we zondag 4 oktober 2026. Aankomende week zijn er een aantal leuke expo's te bezoeken, waaronder de Expo 8. Daar staat Louise Mraskova op wacht vanaf 5 uur te kijken met haar solo-expo Zonderling zonder ons. Wat hebben we nog? Ik heb vandaag een playlistje klaargemaakt en een jingle is nog in opmaak. Daar gaan we naar luisteren met Les Réalisés, Denudé, Matty Star, Moondog, Roberta Flack, Archie Chip, Don Cherry, Alessandroni. Wij gaan daar rustig naar luisteren. Heb ik dan nog iets vergeten te melden? Ik denk van niet, want ik ga voor de rest mij een beetje terugtrekken vandaag. Een beetje reflecteren en genieten van deze playlist. In ieder geval kunnen jullie ook de expo volgen via de pagina van Expo 8. Klinkt een beetje droog, maar we gaan het nu inzetten met Enter the Mirror van Les Réalisés, Denudé. Bedankt voor de centrale en bedankt om deze radiozender te ondersteunen door te luisteren. Hier gaan we. Tot snaders.

0: benevolent damage. Interdependence is the key word. Enlightened interdependence. Life in all its rich variety, take a little, leave a little. However, by the inexorable logistics of the vampiric process, they always take more than they need. Now, some of you may encounter the devil's bargain, get that far. Any old soul is worth saving at least to a priest, but not every soul is worth buying.
1: En dit is het einde bijna van uw uitzending Werretaal op radiocentrale.be. Wij danken u voor het luisteren. Nog even een kleine agendamelding. Dus nu woensdag 7 oktober is het Solo Expo Zonderling Zonder Ons van Louise Maraskova in de Expo 8 Antwerpen Noord. Allen daarheen is ook een live concert van de heer Jan Boudaar. Dit allemaal in Expo 8 aanstaande woensdag 7 oktober. Bedankt voor te luisteren. Wij hopen u waarschijnlijk volgende week opnieuw. En zometeen veel plezier met de volgende radiomakerprogramma Zetpil. Tot volgende week. Daag.
2: Old fool soul is sold for a strap-on. Words of advice for young people.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil op Radio Centraal. We zijn vandaag begonnen met You're So Fine, een live track van de Mothers of Invention, te vinden op een nieuwe box. Voor de zoveelste keer nog eens heruitgegeven, Freak Out, The Mothers of Invention, omdat het 60 jaar geleden is dat deze plaat uitkwam. En dat heeft hij 20 jaar geleden ook al gedaan. En dan was er een boxje genaamd MOFO, The Making of Freak Out. Een vierdelige cd-box of een dubbele cd met daar ook allerlei outtakes van Freak Out. Dat hebben ze nu iets anders aangepakt, aangezien ze uiteraard wisten dat dat ook nog bestond. Hebben ze de plaat uitgebracht in, ik denk, 6 schijfjes. 1 daarvan is de originele plaat, de stereo master, dus zoals hij uitgebracht werd, maar ook nog een extra versie die niet vooraf gemixt werd door Herb Cohen. Ik hoor daar zelf niet zo heel veel verschil in, maar het zijn de freaks die dat dan blijkbaar wel doen. Er bestaat ook het derde cd'tje, dan de mono mix. En dan krijgen we, zoals we de afgelopen jaren wel vaker krijgen, een extra live concert bij die heruitgave van de plaat. En dan ook toch nog bonus materiaal dat dan niet verscheen op de Making of Freak Out 20 jaar geleden, naar aanleiding van het 40-jarige jubileum. En daarboven nog eens daarbij een dvd met nog eens een speciale mix van Freak Out voor de liefhebbers. We gaan vandaag horen of dat nu echt de moeite is om dat allemaal aan te schaffen, of je niet gewoon beter 20 jaar geleden de Making of Freak Out had gekocht en dat had je toen kunnen kopen als een dubbel cd. Dan had je wel deze live cd niet gehad.

Ik weet niet of de vraag moet zijn of je deze box moet kopen op de 60ste verjaardag van Freakouts of de vorige box Making of Freakout van 20 jaar geleden. De vraag is gewoon, is de vorige box nog verkrijgbaar of is die vorige dubbel CD nog verkrijgbaar, de Making of Freakout? Je kan ook gewoon Freakout zelf kopen, de plaat of cd of op gelijk welk medium. Het maakt mij niet uit. Maar ik denk als je de box koopt, dan moet je toch al een soort van freak zijn en genoeg hebben van Zappa om dit er nog extra bij te nemen. Want anders krijg je voor de zoveelste keer weer heel wat materiaal dat je misschien niet nodig hebt, zoals deze Mother's Rock Outs. En zo is er

nog wel meer materiaal, live materiaal, zoals I'm a Rolling Stone. Dus allemaal te vinden op die drie of die twee cd'tjes die misschien dan wel de moeite waard zijn om aan te schaffen in deze box. Want ja, de eerste drie zijn gewoon de plaat zelf, Freak Out, in drie verschillende versies. En een dvd, ik weet niet of je daar ook iets mee bent. Dus het is enkel de vierde en de vijfde die misschien wat extra meerwaarde kunnen geven. I'm a Rolling

is dus die vierde cd die een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de Zappa-liefhebber. Want dat omvat vooral live opnames uit de periode dat Freak Out opgenomen werd en ook uitkwam. En daarop staat bijvoorbeeld deze I'm a Rolling Stone, een live versie, een nummer van Muddy Waters en een nummer dat ook, zoals je misschien wel deed vermoeden, de Rolling Stones aan hun naam heeft geholpen. Volgens Keith Richards en hoe heet hem ook weer, het zangertje van dat groepje, de Rolling Stones. Anyway the Wind Blows. Voilà, dit zijn de Mothers of Invention op de box Freakout's 60th Anniversary.

Is nu de box de moeite om het aan te schaffen? Geen idee. Ik kan het niet zeggen. Ik heb de box nog maar een week en ik heb nog geen tijd gehad om er naar te luisteren. Voor de eerste drie cd's moet je het alvast niet doen. En voor de laatste dvd waarschijnlijk ook niet. Wie heeft er trouwens nog een dvd-speler en een hele boxset dan om dat in een soort van special stereo te horen? Niemand, denk ik. En het heeft trouwens geen meerwaarde, aangezien ze hier allemaal de mono-versie dan ook nog eens willen laten op u loslaten. Dus waarom zou je dan voor die Blu-ray-versie gaan? Ik heb nog geen tijd gehad om de volledige box te beluisteren, dus ook niet volume cd'tje 4 en 5, waarvan u net Anyway the Wind Blows hoorde, waarschijnlijk een oefensessie. Maar ik heb dan gewoon maar een paar nummers eruit gekozen. Nog een laatste nummertje uit die box en dan gaan we over naar The Making of Freakout, de box die 20 jaar geleden verscheen, naar aanleiding dus van het 40-jarig jubileum van Freakout. Freakout Xylophone is een laatste nummer uit de box die nu verscheen.

Voilà, dat is het verschil tussen een freak-out 60ste verjaardag en een freak-out 40ste verjaardag. Bij de 40ste verjaardag kreeg je dit soort van tracks gratis bovenop. Dat dus niet verkrijgbaar is bij freak-out 60th anniversary. 6 cd'tjes, waarvan 1 dvd, maar geen outtakes zoals die te horen waren bij de Making of Freakout, instrumentale mastertracks van bijvoorbeeld Who Are the Brain Police of You're Probably Wondering Why I'm Here.

Dus dat is de reden waarom dat je misschien toch eerder moet gaan voor de box die 20 jaar geleden verscheen naar aanleiding van de 40ste verjaardag van Freak Out. The Making of Freak Out Project Object. Omdat je dan een deconstructie krijgt van de volledige LP Freak Out. Daar waar bij de nieuwe box die dus onlangs verscheen, een week geleden verscheen. Daar hoor je dan weer vooral wat live werk zoals dat meestal te horen is. Is bij al die heruitgaves tegenwoordig via Sony Records. En dan ook nog een paar extra repetities en zo die dan vooraf gingen aan de opnames. Maar dit is bijvoorbeeld niet wat je kan horen.

Dus als u het mij vraagt, dan koopt u niet de nieuwe box Freak Out, de 60ste verjaardag, maar gaat u op zoek naar de making of Freak Out. Ik ga ervan uit dat die ook nog altijd bestaat en dan krijg je dus dit soort van tracks er ook nog bij. Een gedeconstrueerde versie van Freak Out. En om mee te eindigen, dit staat daar ook op de basic tracks van Trouble Every Day. Dat was het voor Zetpil deze week. Tot over 2 weken voor een volgende Zetpil.

Galerij Radio Centraal. We openden met een fantastische versie van de track 4, uitgevoerd door Keith Jarrett, Gary Peacock en Jack D. Johnnet. De track 4 werd origineel opgenomen in de 50s en geschreven door Miles Davis.

Mr. Kenyatta van Lee Morgan en zo net The Tress Passer van Chico Freeman op tenor sax met aan zijn zijde Wallace Rooney op trompet, Cecil McBee was op bas en Billy Hart was op drums.

XXX Me uit Tenderness van Kip and Run. Op het label American Clavé. En we hebben nog iets uit hetzelfde label American Clavé. This is something funky.

The Wardrobe Master of Paradise, uitgevoerd door Conjure. Dat was een label waar ook dus Mr. Kip Hanrahan actief was. Conjure en The Master of Paradise.

You old Michelin man fat black

Hallo, welkom op Radio Centraal, het amusementsbedrijf, met Caro in de studio. En we beginnen al meteen met een beetje knoeierij. Waar blijft het geluid? Verdacht. Ik switch even de kabel.

Waarschijnlijk een instellingetje dat hier op mijn laptop verkeerd staat. Dat heb je dan als je begint te knoeien met allerlei zaken tegelijkertijd. Ja, dat is toch goed, nochtans. Zo moeilijk is het ook allemaal niet, uiteindelijk. Hier is iets proberen. Ineens hebben we alles tegelijk.

Nieuws uit Wienland. Er is een nieuwe uitgaveopkomst. Booknish provides. Met daarop allemaal live opnames van optredens, waaronder één optreden ook hier in Antwerpen, in Hof ter Loo, jaar 95. Mocht daar een luisteraar zijn die dit geluk heeft gehad om dat mee te maken, bel ons en vertel ons hoe geweldig het was. 03-232-30-30. Het jaar 95 was voor Wien een kantelpunt, want ze zijn dan eigenlijk van duo als band beginnen spelen live. Dus er kwam een drummer en een bassist bij. Ik ga hier iets afspelen. Pumping on the Dance Floor met de drummer op zang.

Bumping on the Dance Floor van Wien. Waarschijnlijk een van de vele home recordings. Lo-fi. Uit de Caprice Classic.

Yeah, fun stuff. Dat lijkt niet te werken. Oké. Verder had ik ook nog van Aaron Freeman, het solo-project dus, genaamd naar zichzelf, van Gene Ween. Van zijn tweede album, dacht ik dat dat is. En daarvan speel ik Black Bush.

There's an ant. The green horns and Holly go lightly. Van de film Broken Flowers van Jim Jarmusch. Een andere film die ik toevallig gisteren tegenkwam, die ik zelf nog niet zag, maar wel graag eens wil zien. De Sound of Noise van 2010 is een Zweeds-Franse comedy-crime film. En dat gaat over muzikanten die illegale performances doen op allerlei objecten in, op verschillende locaties, zoals een bank of een ziekenhuis. De film heeft veel prijzen gewonnen en is eigenlijk een vervolg geweest op de kortfilm Music for One Apartment and Six Drummers. En hierin gingen de zes drummers doorheen een appartement en gingen ze dus drummen op al de toestellen die ze daar tegenkwamen. Daarvan wil ik graag een fragmentje laten horen, maar dan moet ik even skippen naar de juiste scène. De scène in de woonkamer, want je hebt eerst de keuken, dan heb je de badkamer, dan heb je de slaapkamer en dan eindigt het in de woonkamer. Voilà, daar zijn we dan nu aan beland. Voilà, Sound of Noise, een fragment.

0: Allee, maar vanaf de komende dag.
1: Dat was dus een fragment uit de kortfilm, voorloper van Sound of Noise, de langspeelfilm. Het komische aspect is dan dat ze, als ze op die bank, dat is eigenlijk een soort overval, worden achtervolgd door een agent die toondoof is of iets dergelijks. Allee, zeer grapje scène in de trailer ook. Check it out. We gaan verder met Tank of Danzig. Don't stop the music.

We hoorden Edgar Varèse met Poème électronique. Een beetje een stijlbreuk met het voorgaande, maar dat deert uiteraard niet in het amusementsbedrijf. En zeker al niet op 1 oktober, de internationale dag van de muziek. Hoe kwam ik daarbij? Namelijk, ik had het ook al over de film Sound of Noise, die ik per toeval tijdens een surfsessie tegenkwam. En die titel van die film is gebaseerd of geïnspireerd op een manifesto geschreven door Luigi Russolos, als ik het juist zeg. Namelijk Art of Noises. Het kan zijn dat ik hier foutjes aan het zeggen ben. Maar dat manifest is geschreven... Wacht. We gaan hier van een hek op de tak. Die poëm elektroniek, daar zal ik even eerst mee beginnen, is uitgevoerd en gecomponeerd samen met Le Corbusier voor te spelen op de Expo 58 te Brussel. Voor voor een bepaald merk van elektronische toestellen was dat daar een showroom. Zeer speciaal toen, nu nog steeds eigenlijk, multimedia spektakel. Le Corbusier maakte toen een kunstwerk en daarin werd met een projectie de titel van het klank van het muziekstuk aangekondigd. Ik lees hier ook dat er 425 luidsprekers werden gebruikt voor de demonstratie en dat het begeleid werd door diavoorstellingen. Maar er waren enkele communicatiestoornissen tussen de artiesten die het moesten uitvoeren. En dus beeld en geluid verliepen vaak niet synchroon. En dan hebben ze het gebouw opgeblazen. Uit frustratie, ik weet het niet. Mede wegens de storingen werd het gebouw na afloop van de wereldtentoonstelling opgeblazen. Dus het is niet alleen hier op Radio Centraal dat het soms een beetje technisch wat knoeierij is. Dat kan de beste overkomen. Nu, die Edgar Varèse was een componist die dus ook in die scene vertoefde waar ik het over had van ik weet zijn naam even niet meer, moet het erbij pakken. Luigi Russolo. Die dus een manifest, en die Luigi schreef een manifest, Art of Noise. En dat ging dan eigenlijk over de industrialisering en welke geluiden dat heeft meegebracht. En ja, misschien wel de basis voor experimentele muziek. Zoveel weet ik er eigenlijk ook niet van. Ik heb het gisteren maar pas ontdekt. Maar zeer interessant. Die heeft ook allerlei machines gebouwd. Intonarumori heette die. En dat is, wou ik ook zeggen, in een stroming futurisme, waar dus allerlei kunstvormen in samenkwamen. Die stonden voor vernieuwing en, ja, zoals dat dan meestal gaat bij kunststromingen, zeker. Maar die machineries die zijn wel grotendeels verwoest tijdens de oorlog in Parijs.
Maar er zijn nog wel originele klankopnames van en tekeningen. Er is een Belgisch label, Sub Rosa, die hebben daar een plaat rondgemaakt, uitgebracht. The Noise of Art. Dat zo noemt het manifest dus ook. Of toch iets in die aard. En daar zullen we dan misschien een klein stukje van spelen. Ter illustratie van mijn gebrabbel.

0: It is hardly possible to consider the enormous mobilization of energy that a modern orchestra represents without concluding that the acoustic results are pitiful. Is there anything more ridiculous in the world than 20 men slaving to increase the plaintive meowing of violets? Let's go inside one of these hospitals for anemic sounds. Meanwhile, we witness a brewing of a heart-rending mixture composed of the monotony of the sensations and the stupid and religious swooning of the audience. Let's get out quickly, for I can't repress much longer the intense desire to create a true musical reality finally by distributing big loud slaps right and left, stepping and pushing over violins and pianos, bassoons and moaning organs. Let's get out.
1: Voilà, dat was een fragment met daarin te horen Intona Rumori, de machinerie die dus gemaakt werd door Luigi Russolos. En die machines zijn opnieuw gemaakt door een Nederlander. Ik laat even zijn naam aan uzelf over om op te zoeken. Dus dit gebeurde allemaal rond de periode van de industriële revolutie. Momenteel begeven we ons in de digitale revolutie. En hier vond ik een zeer interessant componist, Ryoji Ikeda, een Japanner. En daarvan spelen we al iets ouder, Data Microhelix. Even zien dat alles dat af moet staan. Dus